105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn kan 3 meter lang worden en weegt tussen de 160 en 360 kilo. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Dagblad Trouw publiceert vandaag zijn 25.000ste editie. Zowel de krant als de website heeft ter gelegenheid daarvan het oude logo, waarmee de verzetskrant in de Tweede Wereldoorlog werd opgericht. In de jubileumkrant staat een interview met de broers Co en Wim de Smale, die nu 89 en 92 jaar oud zijn en als jonge jongens de illegale krant rondbrachten in Amsterdam-Noord. Ze bleven hun hele leven abonnee van Trouw. Het weer, vannacht is er kans op nevel en mist en het koelt af naar 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

Radio Aalsmeer. Best wel goed voor lokale radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders. Het zijn een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. President Trump zegt dat de VS de komende dag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de Straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt-het-vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De 81-jarige Giuliani verkeert volgens zijn woordvoerder in kritieke maar stabiele toestand. Wat hem mankeert is niet bekendgemaakt. Giuliani was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Hij was ook de advocaat van president Trump. Hij uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over zogenaamde verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. Het dier spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, vannacht op sommige plaatsen nevel en mist. Het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts weer buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. 24 uur per dag. Altijd bij jou in de buurt.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt Stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Mickey Ketels heeft in het Canadese Vancouver opnieuw succes gevierd op de marathon. De 27-jarige Nederlandse won in 2 uur 33 minuten en 1 seconde en dook daarmee bijna 1,5 minuut onder het parcoursrecord. Ketels veroverde vorige maand in Rotterdam al de nationale marathontitel in 2 uur 30 minuten en 42 seconden. Ketels geldt als een relatieve nieuwkomer die haar hardloopcarrière combineert met een baan als stewardess. Het weer. Op sommige plaatsen nevel en mist en het is 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Best goed voor lokale radio.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan nu

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten, wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: just to give it all to.
1: Radio Aalsmeer, nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
0: We speelden ooit verstoppertje.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag begint met het wegleiden van commerciële schepen die vastzitten in de straat van Hormuz. Hij zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen. Het hoofd van de Nationale Veiligheidscommissie van het Iraanse parlement zegt in een reactie dat elke Amerikaanse inmenging in de zeestraat wordt beschouwd als een schending van het staakt het vuren. Dat is sinds begin april van kracht. Iran sloot de straat van Hormuz eind februari na aanvallen van de VS en Israël op het land. Ook de VS blokkeerde daarna de zeestraat om druk uit te oefenen op Iran. Een vermoedelijke uitbraak van het Hantavirus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost. Onder de doden zijn 2 Nederlanders, een man van 70 en een vrouw van 69. Zeker 3 andere opvarenden zijn ziek geworden. Het zeldzame Hantavirus wordt overgebracht door ratten en muizen. Het schip, de Hondius van de Vlissingse rederij Oceanwide Expeditions, maakte een cruise over de Atlantische Oceaan en ligt nu voor de kust van Kaapverdië. De autoriteiten daar hebben geen toestemming gegeven om het schip te verlaten. Wel is er een medisch team aan boord gegaan. Oud-burgemeester van New York, Rudy Giuliani, is in kritieke maar stabiele toestand opgenomen in het ziekenhuis. Wat de 81-jarige Giuliani mankeert is niet bekendgemaakt. Hij was tussen 1994 en 2001 burgemeester van New York, onder meer tijdens de aanslagen van 11 september. Ook was hij de advocaat van president Trump. Giuliani uitte in die rol ongefundeerde beschuldigingen over verkiezingsfraude in Georgia tijdens de presidentsverkiezingen in 2020. Hij werd daarvoor in 2023 veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van $148 miljoen. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar een opvang. De dolfijn heeft op het eerste oog geen verwondingen. De witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het toch is gebeurd is volgens SOS Dolfijn een teken dat er iets mis was. Het weer, op sommige plaatsen nevel en mist. Het is zo'n 10 tot 14 graden. De komende dag wolken en zon, maar 's middags vooral landinwaarts buien met kans op onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is beklad met rode verf. Ook is het woord genocide erop geschreven, meldt Stadsomroep AT5. Bij het monument is vanavond de Nationale Dodenherdenking. Om 8:00 worden er kransen gelegd om oorlogsslachtoffers te herdenken. Volgens de omroep zijn schoonmakers nu bezig de verf van het monument te verwijderen. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. Op een camping in de Amerikaanse staat Oklahoma zijn gewonden gevallen bij een schietpartij. Zeker 10 mensen zijn naar ziekenhuis gebracht. De politie zegt dat er een feest was bij het meer bij die camping.
2: There's a party at Lake Arcadia. We have transported 10 to area metro hospitals. However, there will be more victim numbers coming in as some did take their own personal vehicles to the hospital.
1: Er zijn berichten dat 1 of meer schutters de bossen rond de camping in zijn gevlucht. De politie zegt dat er nog niemand is gearresteerd. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Utrecht en Den Haag rijden geen treinen, meldt de NS. Ook rijden er geen treinen van Den Haag naar onder meer Enschede en Leeuwarden. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang het duurt. Een vermoedelijke uitbraak van het Hanta-virus op een Nederlands cruiseschip heeft aan zeker 3 mensen het leven gekost, onder wie 2 Nederlanders. Het zou gaan om een 70-jarige man en een 69-jarige vrouw. Het Hanta-virus wordt overgebracht door ratten en muizen, zegt correspondent Alice van Gelder.
3: Het zou bijna nooit overgaan van mens op mens, maar ja, dat is hier misschien dus wel gebeurd. Dat gaan ze dus verder onderzoeken. Je krijgt eerst milde griepklachten, maar het kan dus ook fataal zijn, zoals we hier zien.
1: Zeker 3 andere opvarenden van het schip zijn ziek geworden. Het weer, het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag landinwaarts een enkele bui, met kans op onweer. Later gaat het in het zuidoosten regenen. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam is druk bezig om het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam schoon te krijgen. Het monument is beklad met rode verf. Ook werd het woord genocide erop geschreven, maar dat is inmiddels verwijderd, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: We staan met heet water te spuiten en met borstels de resten weg te krijgen. Het is wel taaie verf en de steen van het monument is een natuursteen die poreus is, dus dat maakt het lastig, maar ze krijgen het weer schoon.
1: Bij het monument is vanavond de nationale dodenherdenking. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is nog niet bekend en er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer in het zuiden van de Randstad is ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Tussen Gouda en Den Haag rijden tot zeker 10:15 veel minder treinen, meldt de NS. ProRail zegt bezig te zijn de seinstoring te verhelpen, maar kan nog niet zeggen hoe lang dat duurt. Op het strand van Egmond aan Zee is gisteravond een levende witsnuitdolfijn aangespoeld, meldt stichting SOS Dolfijn. Het dier werd gevonden door wandelaars en is overgebracht naar de opvang van SOS Dolfijn in Annapallona. Het dier werd op het strand getrokken en koel gehouden met natte doeken, zegt de man die de dolfijn vond.
3: Mensen zijn druk bezig om de dolfijn nat te houden, dat hij niet overhit raakt. Heel voorzichtig, houden het luchtgaatje vrij.
1: Een witsnuitdolfijn spoelt zelden aan in Nederland. Dat het is gebeurd, bewijst volgens SOS Dolfijn dat er iets mis was. En dan nog het weer tot besluit. Het is wisselend bewolkt, maar grotendeels droog. Vanmiddag valt er lokaal een enkele pittige bui met kans op onweer. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het is nog steeds vrij zacht met 17 tot 21 graden. Morgen vooral in het zuidoosten kans op regen, elders geregeld zon en droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Waar het staat.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft de VS gewaarschuwd om niet de straat van Hormuz binnen te varen. Het hoofd van de Iraanse strijdkrachten zegt keihard te zullen reageren op iedere dreiging en dat koopvaardijschepen en olietankers zich niet mogen verplaatsen, zolang ze daar geen toestemming voor hebben van Iran. Het dreigement komt na het bericht van de Amerikaanse president Trump, die zegt dat de VS vandaag begint met het begeleiden van schepen die vastzitten in de Zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Bij het monument is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is, zegt ze. Premier Jette noemt de bekladding een idiote en volstrekt onacceptabele actie. In de Amerikaanse staat Oklahoma zijn veel gewonden gevallen bij een schietpartij. Hoe die eraan toe zijn is onbekend. Er is ook nog geen schutter opgepakt. De schietpartij was bij een camping aan een meer waar op dat moment een feest aan de gang was. Het treinverkeer tussen Den Haag en Gouda wordt langzaamaan hervat. Het was vanochtend ontregeld door een seinstoring bij Moordrecht. Daardoor reden er veel minder treinen. ProRail zegt dat de seinstoring is verholpen, maar dat het nog even kan duren voordat alles weer rijdt volgens de dienstregeling. Dan het weer. Veel bewolking, maar op de meeste plaatsen eerst droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog en dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dodenherdenking op 3 locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op 4 mei staan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies. Het thema van dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. In Aalsmeer Centrum begint de herdenking om 19:30 s'avonds in de burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein. Burgemeester Guido Oudekotte spreekt daar samen met leerlingen van de Jozefschool en kinderburgemeester Marije van Dijk. De muziek wordt verzorgd door Aalsmeers Harmonie. In Kudelstaart vindt de herdenking plaats bij Monument Propeller aan de Zwitserstraat. Raadslid Judith Keese houdt daar een toespraak en muziekvereniging Flora verzorgt de muziek. In Aalsmeer-Oost wordt herdacht bij Monument Helsfury aan de H. Buismanlaan. Wethouder Sybrand de Vries spreekt daar namens het gemeentebestuur. Alle herdenkingen starten om 19:30 s'avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Techniek Driedaagse voor jongeren in Ter Aar. De Techniek Driedaagse vindt dit jaar plaats op 29 en 30 september en 1 oktober 2026 bij Van Hameren in Ter Aar. Het evenement is bedoeld voor jongeren uit onder meer Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens 3 dagen maken leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas kennis met techniek. Zij volgen workshops en gaan zelf aan de slag, bijvoorbeeld met robotica, ICT en installatietechniek. In totaal worden ruim 4000 leerlingen verwacht. De Techniek Driedaagse wordt georganiseerd door Technet Amstel en Venen en bestaat al meerdere jaren. Het doel is om jongeren te laten zien wat werken in de techniek inhoudt. Op 1 oktober is er ook een open avond. Dan kunnen ouders en verzorgers het evenement bezoeken. Er worden ongeveer 2000 bezoekers verwacht. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: RFHHV Aalsmeer naar finale weekend handbalcompetitie. De handbalploeg Royal Flora Holland HV Aalsmeer heeft zich geplaatst voor het finale weekend van de Super Handball League. Na de eerdere 27-32 winst op 25 april jongstleden in en tegen Volendam speelde het team van coach Wai Wong de tweede wedstrijd in de eigen Bloemhof gelijk, 29-29. Dat was voldoende voor een plek in de volgende ronde. Aalsmeer stond bij rust met 15-12 voor. In de slotfase kwam Volendam terug tot gelijke hoogte. Topscorer aan de kant van Aalsmeer was Donny Vink met 10 doelpunten. Het finale weekend vindt plaats op 9 en 10 mei in Geleen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt keihard te reageren op iedere dreiging in de straat van Hormuz. Het land waarschuwt de VS om de zeestraat niet binnen te varen. Ook zegt Iran dat schepen daar zich niet zonder toestemming mogen verplaatsen. Iran reageert op president Trump, die zegt dat de VS vanaf vandaag schepen begeleidt die vastzitten in de zeestraat. Burgemeester Halsema van Amsterdam noemt de bekladding van het monument op de Dam een ongelooflijk laffe daad. Op die plek is vanavond om 8:00 de nationale dodenherdenking. Het monument is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. Volgens Halsema kwetst het niet alleen nabestaanden van de Tweede Wereldoorlog, maar alle Nederlanders voor wie onze nationale herdenking belangrijk is. Premier Jette noemt het een idiote en volstrekt onacceptabele actie. Wie er achter de bekladding zit, is niet bekend. In Moskou is een drone ingeslagen in een woontoren. Dat heeft de burgemeester van de Russische hoofdstad gezegd. Hij zei ook dat niemand gewond is geraakt. Op beelden is te zien dat een paar van de hogere etages zijn beschadigd. De brokstukken van de toren kwamen neer op geparkeerde auto's naast het gebouw. Het complex staat in een rijke buurt in Moskou en is niet ver van het Kremlin. Marianne Vos kan niet meer verder met de Vuelta voor vrouwen. De 38-jarige wielrenner viel gisteren in de eerste etappe en leek in eerste instantie in orde. Ze maakte de eerste rit in de Ronde van Spanje nog af, maar nu blijkt dat ze haar sleutelbeen heeft gebroken. Marianne Vos was bij haar vorige 3 deelnames aan de Vuelta goed voor 6 ritzegers. Dan het weer, veel bewolking, maar op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. En ook vanavond, tijdens dodenherdenking, blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

goede vraag. Hoe kan ik anders? Hoe word ik beter dan ik was? Gisteren ging het beter dan vandaag.

met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Q&A over opvang nareizigers in hotel. In Hotel De Jonge Heertjes in Aalsmeer worden vanaf begin mei ongeveer 40 nareizigers opgevangen. De gemeente kreeg hierover op 24 april bericht van het COA. Het gaat om vrouwen en kinderen die later worden herenigd met hun partner. De gemeente heeft veel vragen ontvangen van inwoners en heeft daarom een overzicht met antwoorden opgesteld. Nog niet alle informatie is bekend. De lijst wordt aangevuld als er meer duidelijkheid is. De opvang gebeurt via een overeenkomst tussen het hotel en het COA. De gemeente is hierbij geen partij en kan dit niet tegenhouden. Door een landelijk tekort aan opvangplekken worden vaker hotels gebruikt. De opvang duurt mogelijk een half jaar. Het COA zorgt voor beveiliging. De gemeente houdt toezicht op de openbare orde. Het college noemt de gekozen locatie onwenselijk, maar ziet wel de noodzaak om mensen op te vangen. Het volledige persbericht staat op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Nieuw boekje deelt verhalen uit oorlogstijd. De stichting 4 en 5 mei Aalsmeer brengt samen met Aalsmeer vandaag een nieuw boekje uit over de Tweede Wereldoorlog. Het boekje heet Oorlog verandert mensen en is vanaf 4 mei verkrijgbaar. In het boek staan 9 verhalen van inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart. Zij vertellen hoe de oorlog hun familie heeft geraakt. Het gaat om verhalen over militairen, verzet, foute keuzes en de gevolgen daarvan voor kinderen en kleinkinderen. Sommige verhalen waren al bekend, andere verhalen worden nu voor het eerst gedeeld. Zo staat er een verhaal in over de familie Splinter uit Aalsmeer, die op de eerste dag van de oorlog werd getroffen door een bombardement. De interviews zijn gemaakt door Jan Dreschler. Bezoekers van de herdenking op 4 mei in Aalsmeer-Oost, Kudelstaart en bij het raadhuis krijgen het boekje gratis. Daarna is het tijdelijk te koop voor €5 bij de Bruna.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Oude coalitie wil nog wel even door. De Verkenner heeft op 22 april zijn eindverslag gestuurd naar de gemeenteraad en de burgemeester van Aalsmeer. Hierin staat dat VVD, CDA en D66 hun samenwerking willen voortzetten. Volgens hen biedt dit een stabiele basis voor de komende 4 jaar. De Verkenner adviseert om snel een formateur aan te stellen. Die kan samen met deze 3 partijen werken aan een nieuw coalitieakkoord. Ook andere partijen kunnen later hun ideeën en voorstellen inbrengen. Alle fracties hebben gesprekken gevoerd met de Verkenner. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het verslag. De gesprekken liepen volgens de Verkenner in een positieve en constructieve sfeer. VVD, CDA en D66 steunen het advies en hebben 2 formateurs voorgesteld, Sven Spaargaren en Bart Kaboet. Zij starten binnenkort met de volgende fase van de coalitievorming.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De politie is op zoek naar 3 verdachten vanwege de bekladding van het monument op de Dam. Dat is vannacht besmeurd met rode verf. Onder meer het woord genocide was erop geschreven. De actie is opgeëist door activisten van Palestine Action Amsterdam. Ze noemen het hypocriet dat slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog worden herdacht, terwijl er volgens hen geen aandacht is voor de voortdurende genocide. Op de Dam is vanavond om 8 uur de nationale dodenherdenking. Schoonmakers zijn druk bezig het monument schoon te krijgen. De verwachting is dat dat op tijd zal lukken. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden die erop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Volgens het Openbaar Ministerie hebben de agenten zich aan alle richtlijnen gehouden. De Amerikaanse gamewinkel GameStop wil de veilingsite eBay opkopen voor ruim 47 miljard euro. Dat is opvallend omdat GameStop een veel lagere beurswaarde heeft dan eBay. Bovendien heeft het de afgelopen jaren in de VS veel gamewinkels moeten sluiten. Voor de overname zou GameStop miljarden dollars moeten lenen. 5 jaar geleden ontstond er een enorme hype rond GameStop. Mensen kochten toen massaal aandelen, waardoor de prijzen in korte tijd hard stegen. Wielrenster Marianne Vos heeft haar sleutelbeen gebroken en stopt daarom met de Vuelta voor vrouwen. Vos viel gisteren in de eerste etappe aan het begin van een afdaling, maar ze maakte die rit nog wel af. Dan het weer vanmiddag, stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. Morgen bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. En dan wordt het 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vrijwilligersboeren Vreugd, 25 jaar actief. Tijdens een vrijwilligersavond op kinderboerderij Boeren Vreugd in Aalsmeer zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman, Bob en Ant zijn al 25 jaar actief als vrijwilliger. Herman is regelmatig op de boerderij te vinden als beheerder. Ook verzorgde hij lange tijd de administratie en is hij vertrouwenspersoon. Bob is al van jongs af aan betrokken en hielp naast beheertaken ook als bestuurslid. Ant is bekend van de activiteiten met kinderen, waarbij zij helpt met knutselen. De drie vrijwilligers zetten zich nog steeds in voor de kinderboerderij. Als waardering ontvingen zij een erespeld voor 25 jaar inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: FC Aalsmeer wacht lastige thuiswedstrijd tegen koploper. FC Aalsmeer speelt zaterdag een thuiswedstrijd tegen koploper JOS Watergraafsmeer. De tegenstander doet al meerdere seizoenen mee om de bovenste plaatsen en maakt dit jaar kans op het kampioenschap. FC Aalsmeer kent een wisselvallig seizoen. Het team wist van sterke tegenstanders te winnen, maar leed ook duidelijke nederlagen, zoals de recente 4-0 verliespartij tegen HBC. De ploeg kampt met meerdere blessures. Enkele basisspelers ontbreken, wat invloed heeft op de prestaties. De kans op degradatie lijkt klein, maar punten in de slotfase van de competitie blijven belangrijk. Tijdens de wedstrijd kunnen supporters alvast kennis maken met een nieuwe speler voor volgend seizoen. Verdediger Jamiro Makrander maakt na dit seizoen de overstap naar FC Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Historische film van de maand mei op TV Aalsmeer. De historische film van de maand mei heeft als onderwerp het Oosterbad. Deze film is samengesteld uit 3 films, waarvan het eerste het Oosterbad in de jaren 30 is. De tweede film is getiteld Oosterbad heropening op 1 juni 2002. De laatste film heet Nieuwjaarsduik 1 januari 2010. Alle 3 de films zijn geschonken door Siem Kooi en dochters. De totale duur van deze 3 films is 30 minuten. De film wordt ook 2 maal op TV Aalsmeer uitgezonden. Vrijdag 8 mei is de eerste vertoning vanaf 11 uur. Op zaterdag 9 mei is de film nogmaals te zien vanaf 1 uur. Live op de historische tuin. De film van de maand is te zien op zondag 17 mei om 3 uur 's middags in de veilingzaal met als extra film Waterrijk Aalsmeer.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Altijd bij jou in de

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marinefregat te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. NAC Breda heeft het kort geding in de zogenoemde paspoortkwestie verloren. De wedstrijd tegen Go Ahead Eagles wordt niet overgespeeld. NAC verloor die wedstrijd met 6-0 en maakte bezwaar omdat een basisspeler van Go Ahead geen Nederlands paspoort meer had. De rechter zegt dat het belang van NAC niet opweegt tegen het belang van de KNVB. Als NAC gelijk had gekregen, hadden mogelijk 133 andere wedstrijden opnieuw gespeeld moeten worden. De politieagenten die eind vorig jaar in Den Haag een auto achtervolgden en die daarop crashte, worden niet vervolgd. Bij het ongeluk kwamen 3 inzittenden om het leven en raakte een 4de gewond. De agenten gaven de bestuurder een stopteken vanwege te hard rijden, maar hij negeerde dat. De politiewagen zette daarna de achtervolging in en de bestuurder gaf plankgas. Hij verloor de macht over het stuur en knalde tegen een boom. Videogamewinkel GameStop wil veilingsite eBay overnemen voor omgerekend ruim 47 miljard euro. En dat is opvallend omdat het Amerikaanse bedrijf een stuk kleiner is dan eBay. Om de koop te bekostigen moet het miljarden lenen. Dan het weer. Vanmiddag stevige regen- en onweersbuien. Ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog. Het wordt 14 tot 20 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houlerwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Hun lichamen worden later naar Nederland gebracht. Het schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Iran zegt in de straat van Hormuz een Amerikaans marineschip te hebben aangevallen met 2 raketten. Het schip zou waarschuwingen van Iran hebben genegeerd. De VS zei gisteren dat het vanaf vandaag schepen gaat begeleiden die vastzitten in de zeestraat. President Trump zegt zo neutrale en onschuldige landen te willen helpen om hun schepen daar weg te krijgen. Iran dreigde daarop te zullen aanvallen als Amerikaanse schepen de straat van Hormuz zouden binnenvaren. De VS ontkent dat er een marineschip is aangevallen door Iran. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak die tegen hem loopt. Dat heeft het zogenoemde dekenberaad bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn er met meerdere advocaten gesprekken gevoerd, maar niemand bleek bereid om de zaak tegen Taghi op zich te nemen. Ridouan Taghi is de hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit al een jaar zonder advocaten. Vincent van Sliedrecht stopt na bijna 3 jaar als bondscoach van de Nederlandse basketbalsters. Hij combineerde die functie met zijn werk als coach van LWD Basket in Leeuwarden. En wie van Sliedrecht opvolgt is onbekend. Dan nog het weer. Vanmiddag stevige regen en onweersbuien. En ook vanavond tijdens dodenherdenking blijft het niet overal droog bij 14 tot 20 graden. Morgen, bevrijdingsdag, vooral in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog. Het wordt dan 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het echtpaar dat is overleden na een mogelijke uitbraak van een virus op een cruiseschip komt uit het Friese dorp Houderwijk. Het zijn een man en een vrouw van 69 jaar. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden met zo'n 150 passagiers voor een cruise over de Atlantische Oceaan vanuit Argentinië. Het ligt nu voor de kust van Kaapverdië. Er is nog een derde slachtoffer overleden en dat zou een Duitser zijn. 2 bemanningsleden werden ook ernstig ziek. 1 van hen is een Nederlander, meldt het ANP. En bij een andere passagier werd het hantavirus vastgesteld. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en hij blijft voorlopig vastzitten. De persoonlijke beveiliging van de Russische president Poetin is drastisch opgevoerd. Dat blijkt uit een rapport van een Europese inlichtingendienst dat CNN in handen heeft. Er zouden onder meer bewakingssystemen zijn geïnstalleerd in huizen van personeelsleden die dichtbij Poetin staan. Koks, lijfwachten en fotografen van de president zouden ook niet meer met het OV mogen reizen. Het Kremlin zou de beveiliging van Poetin hebben opgeschroefd vanwege moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Het is opnieuw niet gelukt om een advocatenteam te vinden om Ridouan Taghi bij te staan in de strafzaak tegen hem. Het dekenberaad zegt dat het de afgelopen maanden gesprekken heeft gevoerd met meerdere advocaten, maar dat het niet heeft opgeleverd. Dan het weer. Vanmiddag een paar flinke buien met kans op hagel en onweer. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dodenherdenking op 3 locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op 4 mei staan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies. Het thema van dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. In Aalsmeer Centrum begint de herdenking om 19:30 s'avonds in de burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein. Burgemeester Guido Oudekotte spreekt daar samen met leerlingen van de Jozefschool en kinderburgemeester Marije van Dijk. De muziek wordt verzorgd door Aalsmeers Harmonie. In Kudelstaart vindt de herdenking plaats bij Monument Propeller aan de Zwaitserstraat. Raadslid Judith Keese houdt daar een toespraak en muziekvereniging Flora verzorgt de muziek. In Aalsmeer-Oost wordt herdacht bij Monument Helsfury aan de H. Buismanlaan. Wethouder Sybrand de Vries spreekt daar namens het gemeentebestuur. Alle herdenkingen starten om 19:30 s'avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Techniek Driedaagse voor jongeren in Ter Aar. De Techniek Driedaagse vindt dit jaar plaats op 29 en 30 september en 1 oktober 2026 bij Van Hameren in Ter Aar. Het evenement is bedoeld voor jongeren uit onder meer Aalsmeer en Kudelstaart. Tijdens 3 dagen maken leerlingen uit groep 7, 8 en de brugklas kennis met techniek. Zij volgen workshops en gaan zelf aan de slag, bijvoorbeeld met robotica, ICT en installatietechniek. In totaal worden ruim 4000 leerlingen verwacht. De Techniek Driedaagse wordt georganiseerd door TechNet Amstel en Venen en bestaat al meerdere jaren. Het doel is om jongeren te laten zien wat werken in de techniek inhoudt. Op 1 oktober is er ook een open avond. Dan kunnen ouders en verzorgers het evenement bezoeken. Er worden ongeveer 2000 bezoekers verwacht. Meer informatie is te vinden op de website van de organisatie.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: RFHHV Aalsmeer naar finale weekend handbalcompetitie. De handbalploeg Royal Flora Holland HV Aalsmeer heeft zich geplaatst voor het finale weekend van de Super Handball League. Na de eerdere 27-32 winst op 25 april jongstleden in en tegen Volendam speelde het team van coach Wai Wong de tweede wedstrijd in de eigen Bloemhof gelijk, 29-29. Dat was voldoende voor een plek in de volgende ronde. Aalsmeer stond bij rust met 15-12 voor. In de slotfase kwam Volendam terug tot gelijke hoogte. Topscorer aan de kant van Aalsmeer was Donny Vink met 10 doelpunten. Het finale weekend vindt plaats op 9 en 10 mei in Geleen.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Vliegbasis Geelse Rijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de koninklijke marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. Zij worden eerst allemaal gecontroleerd. De politie en de marechaussee doen onderzoek op het terrein. Vliegbasis Geelse Rijen is de helikopterbasis van de luchtmacht. Ook zit er een centrum waar militairen worden opgeleid. Twee overleden mensen op het Nederlandse cruiseschip waar mogelijk een virus is uitgebroken zijn een man en een vrouw van 69 uit het Friese Houlerwijk. Het Nederlandse schip vertrok 3 weken geleden voor een cruise naar onder meer de Zuidpool en de Falklandeilanden. De derde overleden passagier zou een Duitser zijn. De man die wordt verdacht van het voorbereiden van een aanslag op Amalia en Alexia ontkent dat hij de prinsessen wilde doden. Uit verhoren blijkt dat hij denkt dat hij een liefdesrelatie heeft met prinses Amalia. De man van 33 werd begin februari aangehouden in een hotel in Den Haag. In zijn hotelkamer lagen 2 bijlen en briefjes met dreigende woorden en de namen van Amalia en Alexia. Volgens justitie is de man verward en blijft voorlopig vastzitten. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd, dat schrijft CNN op basis van een Europese inlichtingendienst. De beveiliging zou zijn opgeschroefd vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. Dan het weer vanmiddag, een paar flinke buien met kans op onweer en hagel. Het is 15 tot 20 graden. Ook vanavond tijdens dodenherdenking buien en mogelijk onweer. Morgen bevrijdingsdag in het zuidoosten regen. Op andere plaatsen blijft het droog bij 12 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dodenherdenking op 3 locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op 4 mei staan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies. Het thema van dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. In Aalsmeer Centrum begint de herdenking om 19:30 s'avonds in de burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein. Burgemeester Guido Oudekotte spreekt daar samen met leerlingen van de Jozefschool en kinderburgemeester Marije van Dijk. De muziek wordt verzorgd door Aalsmeers Harmonie. In Kudelstaart vindt de herdenking plaats bij monument Propeller aan de Zwitserstraat. Raadslid Judith Keese houdt daar een toespraak en muziekvereniging Flora verzorgt de muziek. In Aalsmeer-Oost wordt herdacht bij monument Helsfurie aan de H. Buismanlaan. Wethouder Sybrand de Vries spreekt daar namens het gemeentebestuur. Alle herdenkingen starten om 19:30 s'avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Q&A over opvang nareizigers in hotel. In Hotel De Jonge Heertjes in Aalsmeer worden vanaf begin mei ongeveer 40 nareizigers opgevangen. De gemeente kreeg hierover op 24 april bericht van het COA. Het gaat om vrouwen en kinderen die later worden herenigd met hun partner. De gemeente heeft veel vragen ontvangen van inwoners en heeft daarom een overzicht met antwoorden opgesteld. Nog niet alle informatie is bekend. De lijst wordt aangevuld als er meer duidelijkheid is. De opvang gebeurt via een overeenkomst tussen het hotel en het COA. De gemeente is hierbij geen partij en kan dit niet tegenhouden. Door een landelijk tekort aan opvangplekken worden vaker hotels gebruikt. De opvang duurt mogelijk een half jaar. Het COA zorgt voor beveiliging. De gemeente houdt toezicht op de openbare orde. Het college noemt de gekozen locatie onwenselijk, maar ziet wel de noodzaak om mensen op te vangen. Het volledige persbericht staat op radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Nieuw boekje deelt verhalen uit oorlogstijd. De stichting 4 en 5 mei Aalsmeer brengt samen met Aalsmeer vandaag een nieuw boekje uit over de Tweede Wereldoorlog. Het boekje heet Oorlog verandert mensen en is vanaf 4 mei verkrijgbaar. In het boek staan 9 verhalen van inwoners uit Aalsmeer en Kudelstaart. Zij vertellen hoe de oorlog hun familie heeft geraakt. Het gaat om verhalen over militairen, verzet, foute keuzes en de gevolgen daarvan voor kinderen en kleinkinderen. Sommige verhalen waren al bekend, andere verhalen worden nu voor het eerst gedeeld. Zo staat er een verhaal in over de familie Splinter uit Aalsmeer, die op de eerste dag van de oorlog werd getroffen door een bombardement. De interviews zijn gemaakt door Jan Dreschler. Bezoekers van de herdenking op 4 mei in Aalsmeer-Oost, Kudelstaart en bij het raadhuis krijgen het boekje gratis. Daarna is het tijdelijk te koop voor €5 bij de Bruna.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Renate Kok met het NOS Journaal. Vliegmaatse Schilderijen is deels ontruimd vanwege een verdachte situatie. Dat meldt de Koninklijke Marechaussee. Wat er precies aan de hand is, is niet bekendgemaakt. Ook de hoofdingang is afgesloten. Volgens een verslaggever van Omroep Brabant mogen er wel mensen en voertuigen naar buiten. De politie en de Marechaussee doen onderzoek op het terrein en ook de explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn de gegevens van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gestolen. Daaronder zijn namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeheist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen wereldwijd zouden erdoor zijn getroffen, waaronder waarschijnlijk dus ook Nederlandse. De Russische president Poetin wordt strenger beveiligd. Volgens CNN vanwege een reeks moordaanslagen op hoge Russische militairen en uit angst voor een staatsgreep. Koks, lijfwachten en fotografen die voor Poetin werken mogen niet meer met het openbaar vervoer reizen. En ook worden bezoekers van de president 2 keer gescreend. En het klimaatpanel van de VN stopt met de somberste scenario's die uitgaan van 4 tot 6 graden opwarming van de aarde in het jaar 2100. Dat meldt een groep wetenschappers die werkt aan nieuwe scenario's die vanaf volgend jaar verschijnen. In die oude rampscenario's werd er vanuit gegaan dat er niks zou veranderen op het gebied van klimaatbeleid. Maar bijvoorbeeld zonnepanelen en elektrische auto's werden sneller goedkoper dan gedacht en ook vaker gebruikt. Toch gaat het volgens wetenschappers niet lukken om die opwarming te beperken tot maximaal 2 graden, zoals in 2015 werd afgesproken in Parijs. Het weer dan verspreidt over het land kans op wat flinke buien met onweer en hagel. En het is 15 tot 20 graden nu. Ook vanavond tijdens dode herdenking buien en mogelijk onweer. Morgen, bevrijdingsdag, in het zuidoosten regen. Op andere plekken blijft het droog en dan wordt het maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
1: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Dodenherdenking op 3 locaties in Aalsmeer en Kudelstaart. Op 4 mei staan inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart stil bij de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en latere oorlogssituaties en vredesmissies. Het thema van dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. In Aalsmeer Centrum begint de herdenking om 19:30 s'avonds in de burgerzaal van het raadhuis aan het Raadhuisplein. Burgemeester Guido Oudekotte spreekt daar samen met leerlingen van de Jozefschool en kinderburgemeester Marije van Dijk. De muziek wordt verzorgd door Aalsmeers Harmonie. In Kudelstaart vindt de herdenking plaats bij Monument Propeller aan de Schweitzerstraat. Raadslid Judith Keese houdt daar een toespraak en muziekvereniging Flora verzorgt de muziek. In Aalsmeer-Oost wordt herdacht bij Monument Helsfury aan de H. Buismanlaan. Wethouder Sybrand de Vries spreekt daar namens het gemeentebestuur. Alle herdenkingen starten om 19:30 s'avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer.
1: De beste muziek voor in de middag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Oude coalitie wil nog wel even door. De Verkenner heeft op 22 april zijn eindverslag gestuurd naar de gemeenteraad en de burgemeester van Aalsmeer. Hierin staat dat VVD, CDA en D66 hun samenwerking willen voortzetten. Volgens hen biedt dit een stabiele basis voor de komende 4 jaar. De Verkenner adviseert om snel een formateur aan te stellen. Die kan samen met deze 3 partijen werken aan een nieuw coalitieakkoord. Ook andere partijen kunnen later hun ideeën en voorstellen inbrengen. Alle fracties hebben gesprekken gevoerd met de Verkenner. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in het verslag. De gesprekken liepen volgens de Verkenner in een positieve en constructieve sfeer. VVD, CDA en D66 steunen het advies en hebben 2 formateurs voorgesteld. Sven Spaargaren en Bart Kaboet. Zij starten binnenkort met de volgende fase van de coalitievorming.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Karen Verheul.
2: Vrijwilligers Boeren Vreugd, 25 jaar actief. Tijdens een vrijwilligersavond op kinderboerderij Boeren Vreugd in Aalsmeer zijn drie jubilarissen in het zonnetje gezet. Herman, Bob en Ant zijn al 25 jaar actief als vrijwilliger. Herman is regelmatig op de boerderij te vinden als beheerder. Ook verzorgde hij lange tijd de administratie en is hij vertrouwenspersoon. Bob is al van jongs af aan betrokken en hielp naast beheertaken ook als bestuurslid. Ant is bekend van de activiteiten met kinderen, waarbij zij helpt met knutselen. De drie vrijwilligers zetten zich nog steeds in voor de kinderboerderij. Als waardering ontvingen zij een erespeld voor 25 jaar inzet.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. 105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In Leipzig in Duitsland is een auto ingereden op een groep voetgangers. Het is volgens de Duitse autoriteiten niet duidelijk of dat bewust gebeurde of dat het een ongeluk was. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden en 8 gewonden. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat Iran 4 kruisraketten heeft afgevuurd op het land. Daarvan zouden er 3 zijn neergehaald, 4 verdwenen in zee, zeggen de Emiraten. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Aan de oostkust van Dubai wordt een brand gemeld op een industrieterrein en dat komt volgens de autoriteiten door een Iraanse droneaanval. Vliegbasis Schilderijen is vanmiddag uit voorzorg deels ontruimd geweest vanwege een verdachte situatie, maar dat blijkt nu loos alarm. Op een online filmpje was te zien dat iemand het militaire terrein binnendrong, maar later bleek dat de beelden al een paar jaar oud waren. Onderzoek van de marechaussee en de politie leverde dan ook niets op. De vliegbasis is de helikopterbasis van de luchtmacht. Morgen vertrekken daar de ambassadeurs van de vrijheid in helikopters naar de verschillende bevrijdingsfestivals. Bij een grote hackaanval op de onderwijssoftware Canvas zijn van miljoenen docenten en studenten wereldwijd gegevens gestolen. Het gaat om namen, studentnummers en e-mailadressen. De hackersgroep Shiny Hunters heeft de aanval opgeëist. Zo'n 9000 onderwijsinstellingen zouden erdoor zijn getroffen, waaronder mogelijk ook Nederlandse universiteiten en hbo's. En op de Atlantische Oceaan bij de Canarische eilanden is een grote hoeveelheid cocaïne onderschept. Die is naar schatting tussen de 35 en 40 ton gevonden. Volgens Spaanse media is dat een historische hoeveelheid. Bronnen zeggen tegen persbureau AFP dat het de bedoeling is om de drugs met meerdere boten in Europa te verspreiden. Het schip is tegengehouden in internationale wateren. Zo'n 20 mensen zijn opgepakt. Het weer vanavond in het hele land kans op wat pittige buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen, elders droog en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12. Of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Man, ja, en zijn moeder was daar ook bij betrokken. En ik heb hem gevraagd om bij mijn boekpresentatie een speech te houden. En het was eigenlijk een heel indrukwekkend verhaal. En een klein stukje daarvan slaat heel erg, vond ik, ook op deze tijd.
1: Heel graag, ja, heel graag.
0: Zijn maar een paar zinnen. En Nico Borgman zei, hè, als je terugrekent, de Aalsmeerders die echt actief verzet pleegden, dat was ongeveer 1% van de bevolking. En hij zei, ik denk wel eens, als er vandaag weer zo'n situatie ontstaat en ik zou moeten onderduiken, op wie zou ik dan kunnen rekenen? Bij wie zou ik terecht kunnen? Waarschijnlijk weer bij zo'n kleine groep mensen. Ik maak me daarover geen enkele illusie. Ik heb het gevoel dat er weer een heleboel mensen afvallen. Bijvoorbeeld diegenen die op het standpunt staan van eigen volk eerst. Of die roepen dat alle vluchtelingen of vreemdelingen het land uit moeten. Of vult u verder maar in. Nou ja, dit zegt wat mij betreft heel veel over...
1: Anno 2004. Over
0: de, dit was inderdaad 2004 en het is nog steeds van toepassing.
1: Ja, precies. Ja. Nou, toen kwam begin van de bezetting.
2: Ja, we gaan het gesprek eigenlijk een beetje door het boek heen. En in het eerste hoofdstuk vertel je hoe dat eruit zag. Hoe die bezetting, wat dat betekende voor Aalsmeer. En je schrijft daarin ook over de populariteit van bijvoorbeeld de NSB bij politieke stemmingen. En Aalsmeer, daar hebben we het vorig jaar in onze uitzending uitgebreid over gehad. En eigenlijk het jaar ervoor ook al, staat toch wel te boek als NSB-dorp. En je schrijft, dat misschien niet helemaal terecht was, omdat

0: de NSB in Aalsmeer 11% van de stemmen op 11% van de stemmen kon rekenen, terwijl dat elders maar 8% was. Dus dat verschil helemaal niet zo groot was, nee, ten opzichte van landelijke gemiddelde. Hoe kan het dan dat Aalsmeer toch bekend stond en eigenlijk nog steeds staat als NSB-bolwerk?
1: Ja, de percentages die je noemt waren bij verkiezingen, hè, die gehouden werden een paar jaar voordat de oorlog uitbrak. Ja. Dus dat was het percentage dat op de NSB stemde. En dat lag ietsje boven het landelijk gemiddelde, maar niet heel veel inderdaad. Ik denk, hè, en als je er onderzoek naar doet, dan kom je dat ook gewoon tegen. Het is niet altijd zwart-wit. He, en zo wordt er vaak wel over gesproken.
0: Ja, je bent fout of je was het niet.
1: Ja, precies. Maar het is natuurlijk heel vaak een grijs gebied waar het over gaat. En Aalsmeer was een bloemendorp, is het nog steeds. Maar ook in die tijd was de bloemenhandel al heel erg belangrijk. En de jaren 30 waren een zware tijd voor ondernemers. Duitsland was een belangrijke afnemer van bloemen. Dus toen de oorlog uitbrak, toen hield de handel met heel veel andere landen op. Maar met Duitsland steeg juist.
0: Ja.
1: En het was voor mensen uit economische motieven gewoon aantrekkelijk om te sympathiseren met de NSB. En om daar ook bij aan te sluiten. Dat betekende niet altijd dat die mensen ook ideologisch gezien fanatieke NSB'ers waren.
0: Nee. Hè,
1: maar ze werden dan wel lid van die partij, omdat dat misschien voor hun bedrijf wel relevant was. Daarvan kan je ook, hè, daar kan je ook kritiek op hebben, uiteraard. Maar het is wel wat anders dan iemand die echt ideologisch die gedachten aanhangt, zeg maar.
0: Precies.
1: Dat gedachtegoed aanhangt.
0: Ja, veel genuanceerder
1: dus
0: dan
1: ja,
0: dat.
1: Ik denk dat het inderdaad genuanceerder lag dan het beeld dat misschien ontstaan is.
0: Ja. Je schrijft in het boek ook over de aanstelling van burgemeester Kool. Hoe kwam Aalsmeer relatief vroeg in de oorlog aan een NSB-burgemeester?
1: Ja, hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Waarom die toen werd aangesteld. Maar dat gebeurde natuurlijk overal in het land wel.
0: Ja.
1: En Aalsmeer lag op een strategische plek. Hè, dicht bij Schiphol, bij Amsterdam, in de Randstad. En inderdaad, in 1941 werd er hier een burgemeester aangesteld die heel duidelijk een NSB'er was. Hè, meneer Kolp. Door Aalsmeerders al snel kan onmogelijk lang blijven genoemd.
0: Ja.
1: K-O-L-B was zijn achternaam, Kolp. Dus achter zijn rug om werd dat dan gezegd, kan onmogelijk lang blijven. Maar Kolp was een echte fanatieke NSB'er.
0: Mm-hmm.
1: Die ook de democratie al snel de nek omdraaide. Want hij besloot de gemeenteraad te ontbinden, hè, nog datzelfde jaar. En nam daarmee eigenlijk het heft gewoon in eigen hand.
0: Ja.
1: En vaardigde allerlei regels uit waar de Aalsmeerders aan moesten voldoen. En wie dat niet deed, die liep het risico om opgepakt te worden.
0: Ja, ondersteund door, als ik me goed herinner, één partijlid en een sympathisant die hem ondersteunde binnen de gemeente.
1: Aalsmeer had in die tijd twee wethouders. En de wethouders die er zaten, die namen afscheid. Tegelijkertijd eigenlijk met de burgemeester Kastelein, die tot dat moment nog burgemeester was, tot 1941. Maar die zei ook, ik wil me hier niet meer mee verbinden met al die dingen die mij nu worden opgedragen door de bezetter. Ik wil dat niet meer uitvoeren. Dus die stopte, de wethouder stopte ook. En in hun plaats werden drie NSB'ers benoemd of sympathisanten.
2: En het viel mij op dat in jouw boek die toon van die burgemeester ook echt helemaal moe was. Van, ja, maar ik wil dit niet meer. En dan denk ik van, wat een wanhoop is daar al aan vooraf gegaan voordat hij opstapte.
1: Ja, dat klopt. Ja, dat was begin 1941, als ik me niet vergis. En toen de oorlog uitbrak in 1940, toen had men nog de hoop dat het niet zo heel lang zou duren. Hè? Dat het ook snel weer voorbij zou zijn. Maar het tegendeel bleek het geval. En het was natuurlijk, er was een grote onzekerheid in al die jaren van hoe lang gaat dit nog duren.
0: Ja.
1: In 1941 zag het er somber uit.
2: Ja.
1: Dat was ook de toon van zijn afscheidsspeech, inderdaad.
2: Dat heeft mij echt getroffen.
1: Ja.
0: We hebben het zometeen nog uitgebreid verder over dit deel van het verhaal, maar over je boek in het algemeen. We gaan eerst even overschakelen naar het nu en naar onze burgemeester, want die schuift bij ons aan. En in de tussentijd kijken we eventjes naar wat beelden van de aanstelling van de
2: van burgemeester Kolp.
0: Ja, van de aanstelling van burgemeester Kolp, dankjewel.

Een NSB'er prijkte tegenover zijn huis het opschrift V, de V van vergelding. Het is allemaal gruwelijk flauw, maar ik gun de mensen wel graag een verzetje. Ze hebben het wel verdiend. Verzet baat niet, dus waarom dan geen verzetje? Een verzetje met een hoofdletter V.

0: Burgemeester.
1: Ja.
0: Fijn dat u bij ons aansluit vanavond, zo vlak voor de herdenkingsdienst.
1: Ja. Mooie traditie inmiddels.
0: Ja, dat mag het wel zijn inmiddels, sinds 2018 als ik het me goed herinner. We hebben het vanavond in onze uitzending, zoals u misschien al heeft gehoord, over het verzet in Aalsmeer ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Nou, anno 2026 is er ook verzet. Zo was er vorige week een actiegroep die zich Aalsmeer in verzet noemde.
1: Ja.
0: Hoe verhouden die twee vormen van verzet zich tegenover elkaar?
1: Zo, ik dacht te beginnen even met een makkelijke vraag. Ja, we leven wat dat betreft al in een wat gekke tijd. Hè? Want als we kijken naar de jaren 30, 40, 50 en we zouden het verzet duiden, dan was dat vooral een groep die opkwam om de kwetsbaren in bescherming te nemen. Joden onderdak boden, die opgejaagd werden door de Duitsers. Ja. Mensen die in Nederland vervolgd werden om die een schuilplek te geven. Vluchtelingen uit het buitenland. Ja, en verzet nu, het is wel heel gek natuurlijk, dat er zo bewust gekozen wordt voor dat woord. In de Vandalen zou het misschien ook een neutraal woord kunnen zijn, maar dat is het niet.
0: Zeker
1: dus in Nederland en helemaal in deze tijd van het jaar is het heel beladen. Ja, het is natuurlijk heel gek dat waar verzetten ze zich tegen? Hè, enerzijds tegen een kabinet met plannen. Een stem willen zijn voor problemen en zorgen. Maar een heel wel serieus deel grijpt het ook aan om groepen weg te zetten. En dat is toch wel een andere vorm van verzet. Eigenlijk de omgekeerde werkelijkheid in hoe die taal gebezigd wordt.
0: Ja, en dan taal doet er toe.
1: Zeker.
0: Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog en in de periode daarna werden mensen landverrader genoemd. Nou is deze term afgelopen week gebruikt richting Danny van Duinen, eigenaar van de Jonge Heertjes.
1: Meerdere malen, hè?
0: Ja, in een nogal andere context. Maar wat zegt dat dan, dat deze term weer wordt gebruikt, naast ook een term als verzet?
1: Ja, het is een hele filosofische vraag, moet ik zeggen. Maar ik denk dat degenen die hem bezigen er niet zo diep over na hebben gedacht. Vroeger was je landverrader als je meehulde met de Duitsers, met de NSB. En klaarblijkelijk ben je nu een landverrader als je niet opkomt voor het eigen volk. Of de problemen van het volk voorop stelt. En je ontfermt over anderen. Nou zat het wel zo dat met betrekking tot de hotel-exploitant het in een andere context werd gedrukt.
0: Ja.
1: Daar blijven we maar even van.
0: Ja.
1: Maar je ziet heel wel, niet alleen hier, maar ook wat er in Loosdrecht gebeurt, de vraagstukken van deze tijd, dat deze retoriek wordt gebruikt.
0: Ja.
1: En dat is toch wel heel merkwaardig dat juist die termen worden gekozen.
0: Ja. Ja, ik zat even te kijken naar waar deze mensen nou eigenlijk vandaan komen. En de grootste groepen die we kunnen aanwijzen komen uit Syrië, waar het al jaren onrustig is. Turkije, waarvan ik me kan voorstellen dat het politieke vluchtelingen zijn voor het regime van het kabinet van Erdogan. En Eritrea, een land dat al jarenlang tot de armste landen ter wereld behoort en waar misdaden tegen de menselijkheid worden gepleegd en de mensenrechten worden geschonden. Deze mensen en hun komst roepen hele heftige emoties op, landelijk, maar ook in Aalsmeer.
1: Hebben we gezien.
0: Kunt u dat in Aalsmeer duiden? Waar komen die emoties vandaan?
1: Nou, ik denk dat er een aantal dingen door elkaar lopen. We zien bijvoorbeeld op, misschien even een andere aanvliegroute. We leven wat dat betreft, als je kijkt naar de jaren 30, 40, waar men grote zorgen had. Waar grote problemen waren die niet opgelost konden worden door de regeringen van toen. Als je kijkt naar een Duitsland, het volk dat zich slachtoffer voelde en vond dat ze eerst hun eigen zaken op orde moesten brengen. De rest deed er überhaupt eigenlijk niet toe. Dat bracht grote vluchtelingenstromen op de been. De Joden bij ons in destijds waren die vluchtelingen. Ik geloof het hoogtepunt is van 30.000 vluchtelingen, Joodse vluchtelingen die we hadden. Wij heten ze in die tijd ook niet zo heel erg welkom. Sterker nog, je geschiedkundige boeken hebben het over dat sommige Nederlanders het als paria zagen. Dus er was weinig sympathie voor de vluchteling.
0: Ja.
1: Nu hebben we weer grote stromen vluchtelingen, omdat er heel wel veel oorlog is. We noemen het nu geen wereldoorlog, maar er is bijna geen land meer ter wereld die niet indirect bij een oorlog betrokken is. Dat zijn wij ook. Wij leveren ook geld en wapens aan de Oekraïne, waardoor vluchtelingenstromen hier naartoe komen. Dus ja, misschien is het niet sprake van de wereldoorlog van toen. Maar we kunnen ons ook helemaal niet helemaal eruit losworstelen. Dus de vluchtelingen die nu ook hier naartoe komen. En hoe we die behandelen, welke termen we ervoor kiezen, daar zit ook wel wat gelijkenis in. We zijn toch wel gauw van het plakken van een etiket, waarbij angst regeert. En wat het dus, ik denk dat door elkaar loopt, is dat enerzijds een Nederlander, een Alsmeerder, met die grote zorgen leeft waar geen antwoord op is.
0: Ja.
1: En vervolgens worden we geconfronteerd met vraagstukken die we niet kunnen overzien. En dan projecteert boosheid zich op een groep, terwijl we het eigenlijk niet op die groep bedoelen, maar meer op het kabinet.
0: Ja. En een groep die voortkomt uit een strijd waar we ons niet per se onderdeel van uit voelen maken, maar eerder de strijd die dichtbij te voeren valt.
1: Ja, ja. Ja, zijn we er echt geen onderdeel van? Of misschien toch, hè?
0: Ja.
1: Het is in ieder geval niet voelbaar hier. Het is
0: precies.
1: Ons probleem niet.
0: Ja.
1: Dat is het geluid dat helaas dan klinkt.
0: Ja. Dat over vorige week. Ziet u verder nog andere vormen van verzet in Aalsmeer anno 2026?
1: Nou, niet meer in de termen van hoe we dat in de Tweede Wereldoorlog zagen.
0: Nee.
1: Maar je ziet natuurlijk wel families die heel trots zijn op wat hun grootouders hebben betekend in de oorlog. En wat ik wel eigenlijk typisch, misschien ook wel typisch Aalsmeer vind, want we hebben het vorig jaar ook over gehad, hebben we het er vaker over gehad. Aalsmeer heeft niet een heel op papier florissant verleden. Een NSB-dorp. Maar we hadden toch ook wel leden van de NSB die een heel Joods gezin in huis hadden.
0: Ja.
1: Dus misschien wel wat Aalsmeers is, soms moet je er niet over praten, maar het gewoon doen en daarna er ook niet mee pronken. En het is goed dat het gebeurd is. En daar zie je, dat zijn families gewoon heel trots op.
0: Mooi.
1: Dat mag ook wel zo gezegd worden.
0: Dat is zeker waar. Het landelijke thema van de 4 en 5 mei herdenking en viering is de geschiedenis leren begrijpen. Daar hebben we 81 jaar de tijd voor gehad.
1: Ja, zijn het haast weer vergeten.
0: Ja, nou, mijn vraag was ook, waarom is het nog altijd nodig om hierin te investeren? En hebben we er iets van geleerd? Of hebben we vooral geleerd dat de geschiedenis ons niets leert?
1: Nou, wat ik zelf, het gaat veel te ver voor nu, maar de oorlog destijds werd gelegitimeerd door leiders. En de onvrede en de harde uitspraken die we tegenwoordig doen, worden weer gelegitimeerd door leiders. Kijk maar naar Trump. Een leider van een democratisch land. Maar als je hem hoort praten, had het net zo goed een dictator kunnen zijn.
0: Ja.
1: Wat leren we van de geschiedenis? Hoe kunnen we de geschiedenis begrijpen? Nou, ik denk dat we in ieder geval af moeten van het idee dat 4 mei slechts een herdenking van de overledene is. Ja, als je sommigen spreekt, die zeggen nee, we herdenken het verleden. Maar ik zie het eigenlijk meer als een soort opdracht. Wat we vanavond doen is het afstellen van ons moreel kompas weer. Van hoe we kijken naar het heden en naar de toekomst.
0: Wat heeft het heden ons gekost? En wat,
1: heeft het verleden ons gekost? En hoe praktiseren we nou iets nu in het heden? En hoe gaan we ermee om naar de toekomst? En kunnen we daarvan leren?
0: Mijn vervolgvraag was, wat hoopt u dat Aalsmeer dit jaar meeneemt uit de herdenking? Maar dat is denk ik al het antwoord op de vraag.
1: Nou, ik ben wel iets kritischer.
0: Oké.
1: Want de afgelopen weken hebben we wel laten zien dat we in Aalsmeer, in ieder geval online, toch wel uitingen kunnen doen die echt heel ver gaan. Eigen volk eerst, vol is vol. En dat waren uitspraken waarvoor Hans Janmaat eind jaren 90 gewoon is veroordeeld.
0: Ja.
1: Omdat het het was discriminatie en aanzetten tot haat. En als ik zie dat in sommige gesprekken hoe makkelijk die woorden gewoon naar voren worden geschoven, denk ik wel dat we vandaag even bij stil mogen staan dat als wij dat horen en zien, het is ook maar een klein deel, maar wel een heel luid deel, dat wij misschien als stille menigte, in de Tweede Wereldoorlog was ook het gros stil, waardoor een klein deel echt zijn vernietigende werk kon doen, dat we nu niet stil zijn en niet laten gebeuren en op ons uitspreken dat laat dat ons verzet zijn, niet meer accepteren.
0: Anderzijds, ik bedoel, dat geluid was er, is er de afgelopen week geweest. Anderzijds hebben we ook een demonstratie, er was een tegendemonstratie. Er zijn geen uitspattingen geweest, dus niks gebeurd wat het landelijk
1: Maar dat vind ik, dat is een mooie nuance. En de demonstranten die protesteerden tegen en de demonstranten die protesteerden voor, daar heb ik van gezegd, dat is fantastisch en dat is supergoed gegaan. Maar binnen die groep bewegen zich mensen die zich heel extreem uitspreken. En dan kunnen we zeggen, ja, maar het heeft zich niet zo gemanifesteerd. Maar oorlog is niet begonnen met daden, dat is begonnen met woorden. En als je die woorden niet weet te bestrijden, dan kan dat echt groeien en groeien en dan weet je niet wat voor kwaad daaruit komt. Maar dat kan alleen als de soms zwijgende meerderheid, alhoewel we zien online steeds meer reacties die daar wat van zeggen, van zich laat horen en daarop verzet pleegt.
0: Ja, dat is onze opdracht dan voor het komende jaar.
1: Vind ik wel.
0: Mooi. Ik vraag het u elk jaar, maar bent u klaar voor de nachtelijke hardloopsessie?
1: Nou, ja. Maar dit jaar kan ik helaas niet meelopen met de lopers. Ja,
0: oh.
1: Ja, het is schandalig. Dat ga ik ook helemaal niet uitleggen. Want het is een enorme teleurstelling.
0: Ja, voor iedereen.
1: Ik hield natuurlijk altijd iedereen op. Maar nee, we hebben weer een geweldig team klaarstaan. Ik kwam net beneden langsgelopen, daar zaten ze klaar. Dat ging met enige gejoel.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik ben er volgend jaar gewoon weer bij.
0: Maar bent u er vannacht wel bij?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: okay.
1: Maar
0: u bent er morgenochtend bij?
1: We eten samen en we zwaaien ze uit. En we hebben een goede vertegenwoordiging in de bus die vanavond het vuur aanneemt. Mooi. En de geweldige tocht die naartoe gaat overbruggen.
0: Perfect. Nou, succes zo dadelijk.
1: Dank.
0: En dank voor de komst.
1: Zeker.
0: Mocht u nou morgenochtend de lopers die het vrijheidsvuur mee Aalsmeer inbrengen willen verwelkomen, dan kan dat. Zij worden rond 11 uur verwacht hier op het Raadhuisplein. En intussen schuift Constantijn weer bij ons aan. Fijn dat je er weer bent. We zaten nog midden in ons gesprek over burgemeester Kopp. Vandaar bewegen we ons door de geschiedenis heen. En we hebben de bezetting gehad. De burgemeester Kopp is aangesteld. En dan komen de eerste vormen van verzet.
2: Ja. En dan gaan we ons ook afvragen hoe dat verzet georganiseerd is. En dat beschrijf jij ook in je boek. Kan je iets vertellen over hoe dat verzet ontstond?
3: Ja, dat gebeurde in Aalsmeer zoals dat op heel veel plekken gebeurde. Dat ging geleidelijk. Wat ik net ook al zei, in het begin hoopte men nog dat die oorlog snel weer voorbij zou zijn. Dat bleek niet het geval. Geleidelijk aan kwamen er mensen die individueel verzet gingen plegen. En verzet kon je op verschillende manieren doen. Maar een van de eerste mensen die in Aalsmeer zich ging inzetten voor anderen. Dat was Gijs Borgman, die net ook al werd genoemd. Dat was een medewerker op de bloemenveiling in de Marktstraat, de centrale Aalsmeerse veiling. En op een dag kwam daar een groep Joodse mensen uit Amsterdam aanlopen, die gevlucht waren voor de razzia's die plaatsvonden in Amsterdam.
2: Ja.
3: En zij vroegen hulp.
2: Ja.
3: En Gijs Borgman bood die hulp. Die verborg hen op een verpakkingszolder. En kwam 's avonds terug. En heeft toen die mensen naar een veilig onderduikadres gebracht. En zo begon eigenlijk voor hem bijvoorbeeld zijn verzet in de oorlog.
2: Het was Gijs Verborgman.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Het echte georganiseerde verzet, dat ontstond pas later.
2: Het duurde best een poos als je jouw boek leest. Dan gaat er een hele periode overheen. Hè? Wat je zegt, die doet wat en die doet wat. En iedereen pakt op wat er binnen zijn bereik ligt. Maar georganiseerd verzet duurt nog eventjes.
3: Klopt, ja. Ja, maar het was natuurlijk ook iets ongrijpbaars. Want het was nieuw. Hè? Mensen hadden daar geen ervaring mee. Met je verzetten tegen een bezetter.
2: Ja.
3: En je moest ook maar de goede mensen vinden om je heen. Hè? Want wie
2: moest
3: kon je
2: maar
3: wel vertrouwen
2: zijn.
3: Wie kon je niet vertrouwen?
2: Zeker.
3: Dus het was niet zo dat je een oproep in de krant kon zetten.
2: Nee.
3: Wie sluit zich aan bij het verzet? Dat ging geleidelijk aan via. En eigenlijk pas vanaf 1943, begin 1943, toen ontstond er echt een georganiseerd verzet in Aalsmeer, maar ook in de Haarlemmermeer.
2: Dat is best laat, hè?
3: Ja.
2: Ja, en over de Haarlemmermeer. Hoe verhoudt de organisatie van het verzet in Aalsmeer zich tot de gemeente om ons heen?
3: Nou, daar werd veel samengewerkt.
2: Ja,
3: dat liep wel een beetje gelijk op, hoor. Maar Haarlemmermeer was natuurlijk veel groter. Ook gewoon fysiek. Hè, en dat was natuurlijk een gebied waar je goed mensen kon verbergen ook.
2: Zeker.
3: Dus in de Haarlemmermeer hebben heel veel onderduikers gezeten. Hè. 3600 onderduikers zijn daar ongeveer verborgen. In al die boerderijen die daar in de polder zeg maar lagen. En daar ontstond inderdaad geleidelijk aan een heel goed georganiseerd verzet onder leiding van Cor van Stam, die later burgemeester werd. En er waren veel banden en veel samenwerking ook met mensen uit Aalsmeer.
2: Ja.
3: Want het lag natuurlijk vlak bij elkaar en Rijzenhout hoort ook een beetje bij Aalsmeer en andersom. Dat was toen ook al zo. Dus ook in Aalsmeer ontstond er een georganiseerd verzet. En dat bestond eigenlijk uit twee takken. Een deel hield zich bezig met de hulp aan onderduikers. Hè, met het vinden van onderduikadressen. Met het verzorgen van de voedselvoorziening voor deze mensen. En er was ook een groep die zich bezig hield met meer gewapend verzet, zoals dat genoemd werd. En dan ging het vooral over sabotageacties en het zorgen voor bewapening voor het moment dat er een soort vrijheidsstrijd zou gaan ontstaan. Ja. Dat men hoopte.
2: Ja. Ja, voor details lees het boek, want daar staan dingen in waar ik toch wel een beetje om heb moeten glimlachen. Om munitie die niet paste en zo. En
3: dan het was heel provisorisch ook.
2: Dat waren
3: ook
2: drie
3: vaak
2: kisten en die konden ze allemaal niet gebruiken. Ja, nee, dat is erg. Nee. Kan je wat vertellen over de kopstukken van het verzet? Want wat ik zo bijzonder vond, was dat ze zelfs een legitimatie ding hadden. En daar hebben we ook een beeld van. Kijk, het was gewoon een ID-kaart wat ze hadden.
3: Ja, dit is ook wel later in de oorlog. Hè. Dat moet er wel bij gezegd worden. Toen ontstond ook landelijk de landelijke organisatie voor hulp aan onderduikers. En die gaf inderdaad kaarten uit. Maar dan heb je het echt wel over 1944, 1945 hoor. Men liep daar natuurlijk niet mee rond. He, dat was ook voor mij een uitdaging om dat verhaal in kaart te brengen. Behalve dat de meeste mensen overleden waren ruim 50 jaar na dato, was er ook heel weinig op papier gezet. Ja. He, want verzet was natuurlijk illegaal en alles wat je op schrift stelde was gevaarlijk.
2: Ja.
3: Dus dat gebeurde nauwelijks. Dus het was een soort grote puzzel met heel veel stukjes die je moest zien te verzamelen om die organisatie in kaart te brengen. Uiteindelijk, ik moet nu even terugkomen bij jouw vraag.
2: Het ging over wie waren de kopstukken en hoe organiseerden ze zich? Dat?
3: Ja, je had een paar kopstukken. Dat was Gijs Borgman in Aalsmeer, die zich heel duidelijk met de hulp aan de onderduikers bezighield. Willem Maarsen, de architect, de broer van Jacob Maarsen van Maarsen en Kroon. Dat was ook een heel belangrijk kopstuk die ook de contacten onderhield met de groep in de Haarlemmermeer. Dan had je Ad van Gent, dat was een man van de waterpolitie. Die had een handige strategische positie binnen de politie, waardoor hij af en toe wat meer informatie had. En niet opviel, hè, omdat men dacht, nou ja, dat zal wel goed zitten. En een hele belangrijke man was ook Kees Braber.
2: Ja.
3: Dat was het chef bevolking.
2: Bevolkingsregister,
3: op het gemeentehuis werkte hij. Dus hij beheerde het bevolkingsregister van Aalsmeer. En hij heeft echt fantastisch werk gedaan met gevaar voor eigen leven, kan je zeggen. Want hij heeft daar honderden, zo niet duizenden stukken vervalst. Hè, om te voorkomen dat mensen werden uitgezonden voor de arbeidsinzet. Om persoonsbewijzen te maken voor onderduikers. En nog allerlei andere acties die onder het papieren verzet eigenlijk hoorden, maar die wel heel erg belangrijk waren.
2: Zeker. Ja.
0: Ik vroeg me daarover af. In het boek citeer je hem en hij zegt, het gevolg was wel dat het na de oorlog allemaal opnieuw moest gebeuren. Dat hele bevolkingsregister van Aalsmeer eigenlijk opnieuw tot stand moest komen.
3: Ja.
0: Heb je een indruk kunnen krijgen van hoe daarop werd gereageerd? Was men daar dankbaar voor? Ik bedoel, het is een ondankbaar klusje, maar was men dankbaar dat dit was ontstaan? Of werd het gezien als probleem dat opgelost moest worden?
3: Nee, men was wel dankbaar. Want iedereen wist na de oorlog wel wat hij gedaan had.
0: Ja.
3: He, dat was echt wel bijzonder. Hij heeft ook 2 onderscheidingen van de gemeente Aalsmeer gekregen voor zijn werk. En inderdaad, dat bevolkingsregister moest helemaal opnieuw in kaart worden gebracht. Omdat het door hem helemaal door elkaar was gegooid.
2: En er waren ineens geen machinisten meer in Aalsmeer. Bijvoorbeeld.
3: Bijvoorbeeld. Nee, bepaalde beroepen die dan opgeroepen zouden worden, die haalde hij gewoon eruit en die veranderde die in iets anders. Aan de andere kant is het ook wel zo. Hè, na de oorlog ging men ook meteen weer aan de slag met de wederopbouw. Dus die verzetsdaden, daar werd eigenlijk ook nauwelijks meer over gesproken. Hè, er waren natuurlijk wel een aantal mensen die het wisten. Zeker de mensen die betrokken waren geweest. Maar het was niet zo dat daar een boek over verscheen of dat daar allerlei bijeenkomsten over plaatsvonden of interviews. Daar ging het de verzetsmensen ook niet om. He, die deden wat in hun ogen nodig was in die tijd. Namelijk anderen helpen. En daarna ging men gewoon weer door.
0: Ja, hoewel hij zelf daarover wel zegt, toen Nederland bevrijd werd, heb ik wel enkele dagen in bed gelegen, ben ik thuis geweest, omdat eigenlijk toen de stress waarin ik had geleefd ja, voor mij voelbaar werd.
3: Ja, klopt. Hij werkte natuurlijk op het gemeentehuis onder de NSB-burgemeester, die heel fanatiek was.
0: En überhaupt onder NSB'ers, of tenminste ten midden van NSB'ers.
3: Klopt, ja. Maar voor hem moet die spanning enorm zijn geweest. En nog wel meer dan de andere lieden van het verzet.
0: Ja.
3: Want hij was gewoon dagelijks, zou het ontdekt kunnen worden.
0: Ja.
3: En hij is ook een paar keer bijna ontdekt. Hè. Is ook ondervraagd geweest. Dus men vermoedde wel iets dat er iets niet klopte. Op een bepaald moment is ook dat bevolkingsregister bij hem weggehaald.
2: Ja.
3: Dus dat was toch al een teken van, ja, ze weten eigenlijk dat het niet goed zit, maar ze hebben niks om te kunnen pakken.
0: Nee.
3: En inderdaad, na de oorlog ontlaadde zich dat bij hem en werd hij ziek. Kortstondig, gelukkig. Maar dat vertelde hij later wel. Ja. Ja.
0: Er waren sowieso meer momenten waarop het bijna misging. Die beschrijft daar een aantal keer over in het boek. Ik heb me tijdens het lezen best wel een paar keer afgevraagd, hoe kan het nou toch dat het steeds goed ging?
3: Ja. Geluk.
0: Ja.
3: Ja, ja. Dat kan je niet anders zeggen. In de Haarlemmermeer is het een keer heel erg fout gegaan. Dat is een beroemd verhaal van de familie Bogaert. Die een grote boerderij hadden en daar heel veel Joden verborgen. En die zijn waarschijnlijk mede door invloed van de burgemeester uit Aalsmeer. Is daar verraad gepleegd. Mm. En is er toen een inval geweest op die boerderij. En zijn elf mensen opgepakt en ook nooit meer teruggekomen. Dus daar ging het niet goed. Hè. Maar in Aalsmeer zijn er inderdaad veel situaties geweest waarbij je zou kunnen zeggen, het had mis kunnen gaan met onderduikers.
0: Ja.
3: Waar bijvoorbeeld NSB'ers naast woonden. Hè, maar die dat of niet ontdekt hebben of het niet nodig vonden om het te verraden. Want dat kan ook. Maar er is ook bijvoorbeeld een grote spion geweest die heeft geprobeerd te infiltreren in het verzet. Daar ook heel ver in is gekomen. Maar toen zelf ontdekt dreigde te worden. En nou ja, zo is dat uiteindelijk goed afgelopen. Ja.
0: We lezen in het boek sowieso over de verspreiding van goederen, van publicaties uiteindelijk. En ook van mensen, van onderduikers. En dat kon blijven bestaan bij de gratie van de buren. Je noemde het al even, soms zelfs NSB-buren. Maar überhaupt had iedereen buren.
3: Ja.
0: En die moeten ook hebben gevoeld dat er iets speelde bij hun buren. Of dat er iets gaande was waar ze niks vanaf wisten of mochten weten. Wat zegt dat? Hoe werd daar en werd daar achteraf over gesproken?
3: Nou, wat ik heb gehoord van de mensen die betrokken waren, hè, die zeiden inderdaad, bijvoorbeeld Gijs Borgman, die woonde in de Cyclamenstraat. En zijn zoon, die vertelde, daar waren zeker vier huizen waarvan wij wisten, dit zijn NSB-leden. En die moeten iets gezien hebben, want bij mijn ouders voor de deur kwam regelmatig een vrachtautootje met voedsel, bijvoorbeeld, wat in die tijd heel bijzonder was. Hè? Dus het kan niet anders dan dat zij gezien hebben dat daar iets aan de hand was. Maar die mensen hebben ervoor gekozen om dat verder niet te verraden.
0: Ja.
3: Dus dat is het grijze gebied. Hè? Ze zaten wel aan de foute kant, maar ze waren misschien niet zo fanatiek daarin dat ze het nodig vonden om anderen daar voor te verraden.
0: Nee, daar was medemenselijkheid toch nog een groot goed. Een groot genoeg goed om daar niks van te zeggen.
3: En er waren ook wel natuurlijk fanatiekelingen. Hè? Dus die waren ook in Aalsmeer wel degelijk. Alleen het gold niet voor alle mensen die misschien lid waren.
2: Nee, je schrijft ook op een gegeven moment over een NSB'er die heel veel dingen geweten heeft. Moet geweten, moet hebben. Dat was gewoon zo duidelijk. En die heeft dingen niet doorgebriefd.
3: Nee.
2: Dat was toch wel fijn.
3: Ja, zeker. Ja. Nou ja, en dat is natuurlijk. Mensen hebben ook onderlinge relaties.
0: Ja. Hè? Ja.
3: En het gebeurde ook dat mensen die elkaar heel goed kenden, buren, dat de een aan de foute kant terecht kwam, zeg maar.
0: Ja.
3: Ook al werd dat misschien in die tijd nog niet door iedereen zo gezien. Maar, en de mensen daarnaast aan de verzetskant.
0: Ja.
3: Maar die kenden elkaar nog steeds heel goed natuurlijk. En kwamen elkaar ook op straat tegen. En dus goed, zij vonden een manier om daarmee om te gaan.
0: Ja. Je had het net ook al even over een vrachtwagen die voorreed met voedsel. Daarvan heb ik me afgevraagd tijdens het lezen van je boek. Alles werd geregistreerd. Dus hoe kan het dan dat mensen toch voedingsmiddelen wisten weg te smokkelen? Kijk, dat een koe ergens verdwijnt van een boerderij, waar de boer eigenlijk echt wel zelf toestemming voor heeft gegeven, maar aan de bezetter kan zeggen, ja, er is een koe weg, ik weet het ook niet.
3: Mm-hmm.
0: Dat kan voor de productie van andere levensmiddelen veel minder makkelijk. Hoe kon dat dan toch bestaan?
3: Er waren heel veel onderlinge contacten. En wat ik al zeg, ook met de Haarlemmermeer. Hè, dat was natuurlijk een gebied waar je veel kon regelen met elkaar. En Aalsmeer hoorde daar ook bij. En er was ook contact met bijvoorbeeld de verzetsorganisaties in Amsterdam, waar af en toe overvallen plaatsvonden op kantoren, zodat er weer voedselbonnen verdeeld konden worden. Dus zo kwamen die uiteindelijk ook wel in Aalsmeer terecht. Waarmee dan het wel geregistreerd was, want het waren gewoon keurige bonnetjes. Alleen die bonnen waren wel illegaal verkregen.
0: Ja.
3: En ja, men was zeer vindingrijk in het voeden van alle monden die eigenlijk niet bestonden.
0: En dat de boer dan minder oogst opleverde dan dat van tevoren was berekend. Dat...
3: Dan werden de boeken daarop aangepast. Ah, ja. Ja, zo ging dat. En ook de verzetsmensen zelf. Hè, in het boek staat ook een illustratie van wat aantekeningen. Want het was natuurlijk een hele organisatie. Als jij 100 of honderden mensen verbergt, dan je moet het ergens wel bijhouden. Wie zit waar? Hoeveel is er nodig?
0: Ja.
3: Dus daar waren regelmatig vergaderingen over.
0: En dan moest er ook een klein briefje worden aangegeven.
3: Ja, en dat briefje moest daarna natuurlijk weer verbrand worden of zoiets. Nou ja, er zijn een paar briefjes bewaard gebleven, maar het merendeel werd natuurlijk zo snel mogelijk weer vernietigd. Ja.
0: Want voor de kijkers, de briefjes, daar werd op aangegeven hoeveel monden er gevoed moesten worden en hoe sterk het gezin eigenlijk was waarin zij verbleven. Dus hoeveel zij zelf konden dragen.
3: Inderdaad, ja, dat werd bijgehouden en dat werd ook geïnventariseerd. Hè. En zeker in de periode van de hongerwinter, aan het einde van de oorlog, hè, de winter van 44-45, toen het natuurlijk op heel veel plekken heel moeilijk was, toen werd dat nog extra goed gemonitord eigenlijk, van waar is nu extra zorg nodig. En dan probeerden zij dat daarin te voorzien.
2: Ja, fijn. Ja.
0: We zouden het nog uren met je kunnen hebben over het boek. We raden iedereen ontzettend aan om het te gaan lezen, voor zover ze dat niet al gedaan hebben.
2: Het staat in de bibliotheek.
0: Het staat in de bibliotheek. Dank je heel erg hartelijk voor je komst. Fijn dat je er zo uitgebreid over wilde komen vertellen. Wie weet op een later moment bij ons bij de Omroep nog verder. Zou heel mooi zijn. En we danken u als kijker voor het kijken naar deze uitzending voorafgaand aan de herdenking vanuit de burgerzaal. En daar gaan wij nu naar schakelen.
4: En ook een speciaal welkom aan de scouts van Tiflo. U bent welkom in de burgerzaal van het raadhuis van Aalsmeer. Een burgerzaal die uiting geeft aan de verhoudingen in een democratische rechtsstaat. Een zaal waarin de macht die in dit raadhuis zetelt goed kan zien voor wie en door wie zij zitten waar ze zitten. En waar de inwoners, de burgers, een open zicht hebben om die macht ook in de gaten te kunnen houden. Vrijheid gedijt het best in een democratische rechtsstaat. En vanavond staan we stil bij hen die vielen in de strijd voor die vrijheid. In een tijd, ook 80, 90 jaar geleden, dat vanuit de democratische rechtsstaat een totalitair systeem was ontstaan. Die kwetsbaarheid van de democratische rechtsstaat en de daaraan gekoppelde vrijheid is goed om altijd in het achterhoofd te hebben. En er misschien even extra bewust van te zijn in deze bijzondere burgerzaal. Waar wij als inwoners bij elkaar kunnen komen in vrijheid voor dit soort officiële gelegenheden. Of soms ook voor feesten en voorstellingen. U hoorde en hoort vanavond muziek van Aalsmeers Harmonie onder leiding van Michel de Haas. Kinderburgemeester Marije van Dijk en kinderen van groep 8 van de Jozefschool dragen gedichten voor. En uiteraard spreekt onze burgemeester Guido Oudekotte. Na de toespraak van de burgemeester wordt aansluitend muziek gespeeld door Aalsmeers Harmonie, waarna de tap toe zal worden uitgevoerd door Marcel Spaangaar. Aansluitend aan de tap toe volgen 2 minuten stilte, waarna wij gezamenlijk onder leiding van Aalsmeers Harmonie het eerste en het zesde couplet van het Wilhelmus zullen zingen, graag staand, voor zover u dat kan. En voor nu geef ik graag als eerste het woord aan onze kinderburgemeester Marije van Dijk.

0: Goedenavond allemaal. Mijn naam is Marije en ik ben dit jaar kinderburgemeester. Ik vind het heel bijzonder om hier vanavond te mogen spreken. Op een moment waarop we samen stilstaan bij de mensen die zijn omgekomen door oorlog en geweld. Het thema van dit jaar is de geschiedenis leren begrijpen. Door te luisteren naar verhalen van vroeger, leren we waarom vrijheid zo waardevol is en waarom we die moeten blijven beschermen. Dat kunnen we alleen samen door respect te hebben voor elkaar en niemand buiten te sluiten. Straks houden we 2 minuten stilte. Dan denken we aan ieder die zijn leven verloor en aan de verantwoordelijkheid die wij hebben om vreedzaam met elkaar om te gaan. Dank jullie wel. Ik ga ook alvast mijn gedicht voorlezen. Geschiedenis is eigenlijk een groot oud verhaal. Van mensen hier en overal. Van ridders, boten en oorlogstijd. Hoe de wereld steeds verandert. Altijd. Ik lees en denk, hoe was het toen? Wat deden zij? Wat kon je doen? Geen telefoons en geen tv. Dat lijkt me best raar, maar ook wel erg naar. Soms is geschiedenis moeilijk te verstaan over hoe het verleden is gegaan. Maar als ik goed kijk en begrijp, voel ik me slim en ook een beetje wijs. Geschiedenis is net een boek vol avonturen, van heel dichtbij tot over verre muren. En elke keer als ik leer, snap ik de wereld steeds een beetje meer.
1: Ik krijg nog even wat kleedadvies van Marij. Dat is altijd fijn. Zo dan. Graag vraag ik naar voren Lisa Vo, Lisa Paul, Mila Spreeuw en Rianne Vink. Alle leerlingen van groep 8 van de Jozefschool die dit jaar het monument hier buiten bij het raadhuis hebben geadopteerd. En ook zij gaan allen een gedicht voordragen. Lisa Vo, als eerste.
2: In 1940 brak er een vreselijke tijd aan. Toen werd iedereen wakker in volle maan. Iedereen liet toen een traan van angst. Angst om dood te gaan. Die angst om dood te gaan was voor sommigen heel dichtbij, te dichtbij. Die nare nachtmerrie werd voor te veel mensen werkelijkheid. Het was een tijd van onzekerheid en wanhoop. Heel de wereld lag overhoop, waaronder ook Kashmir. Te veel mensen gingen dood doordat ze Joods waren, in het verzet zaten of omdat ze militair waren. Toen er eindelijk een einde kwam aan die nare tijd, was het voor veel mensen al duidelijk. Dit mag nooit meer gebeuren. Er zijn te veel mensen doodgegaan. Als meer en nog veel meer andere plaatsen en landen wilden de mensen die dood zijn gegaan tijdens de Tweede Wereldoorlog herdenken. Dat doen we op 4 mei. Als meer is een oorlogsmonument met al de namen van mensen die uit of in als meer woonden of kwamen. Dus als je langs het oorlogsmonument loopt, blijf dan even staan en bedenk je dat er mensen hebben gevochten voor de vrijheid en dood zijn gegaan. En besef je dan ook meteen dat sommige mensen gewoon dood zijn gemaakt omdat mensen ze minder waardig vonden. Bedankt.
1: Dan nu het gedicht van Lisa Paul.
3: Denken. Dat doen we allemaal. En op deze dag een beetje extra. Denken aan hoe de oorlog begon. En denken aan de gestorven mensen. Denken aan hoe die mensen toen konden overleven. En denken, wat zullen ze hebben gegeten? Het antwoord is, bijna niks. En dan te bedenken dat wij het eigenlijk supergoed hebben. Er is genoeg te eten en schoon water. We hebben spullen om ons te vermaken en het maakt niet uit waar je in gelooft en of je arm of rijk bent. Iedereen hoort erbij. Denken. Dat doen we allemaal. En op deze dag een beetje extra.
1: Nu het gedicht van Mila Spreeuw.
2: Laatst speelde ik nog buiten, maar nu mag ik niet eens meer fluiten. Buiten is het zo stil, in de vorige eeuw was alles niet zo kil. Het is zo oneerlijk. Eerst voelde ik me zo vrij, dat was echt heerlijk. Hitler is zo stom, bij hem draait alleen de oorlog erom. Ik hoor de ruisende wind, niemand wil dit meer, geen kind. Ik ben zo boos, ik snap het niet waarom hij hiervoor koos. Bloed, pijn, dode mensen, de oorlog gaat over iedereens grenzen.
1: En tot slot Ria de Vink.
4: De verhalen van oude mensen zijn veel minder erg dan het echt was. Maar dat weet je pas als je het zelf beleefd had. Bijvoorbeeld wanneer de Duitsers over straat marcheerden en mensen met jodensterren arresteerden. Deze sterren maakten je niet bijzonder, maar je moest juist duiken, ergens heel ver onder. Of dat je je radio moest verstoppen voordat ze op je deuren gingen kloppen. Dit was vroeger het leven van een Jood, maar nu dromen ze groot.

Geachte aanwezigen, vanavond staan we even stil. Stil bij de namen die verdwenen, stil bij de levens die werden afgebroken. Stil bij de mensen die nooit meer thuis kwamen. Vanavond herdenken wij burgers en militairen die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord, zowel tijdens de Tweede Wereldoorlog en de koloniale oorlog in Indonesië, als ook bij vredesoperaties daarna. Vanavond herdenken wij met elkaar. Maar herdenken is niet enkel terugkijken. Herdenken is ook een opdracht. Een opdracht waarin we volhardend moeten zijn. Vanavond wordt ons moreel kompas weer even opgepoetst, bijgesteld en afgestemd. Op elkaar en op het verleden. Zodat we met een heldere blik naar het heden en de toekomst kunnen kijken. En hoewel in het verleden veel schoonheid verscholen zit, weet de geschiedenis goed te vertellen hoe immens groot verlies kan zijn. Een geschiedenis die we moeten leren begrijpen. De Tweede Wereldoorlog laat ons zien, leert ons te begrijpen hoe snel een samenleving kan afdrijven wanneer angst, wantrouwen en uiteindelijk ontmenselijking ruimte krijgt. Het begon namelijk niet met geweld. Het begon met woorden. Woorden die mensen uitsloten. Uitgesproken en geschreven woorden die groepen mensen aanwees als anders, als verdacht, als minder waard. En hoewel de omstandigheden van toen niet hetzelfde zijn als nu, zijn er vandaag de dag toch ook ontwikkelingen die ons doen beseffen hoe belangrijk het is om alert te blijven. Helemaal als het gaat om ontwikkelingen die grote gelijkenis treffen met toen. Zo zien we hoe mensen opnieuw op de vlucht zijn voor oorlog, onderdrukking en honger. Zoals zoveel dat ook in de jaren 30 en 40 waren. Toen betrof het veel Joodse vluchtelingen. En nu zien we opnieuw hoe desinformatie en polarisatie samenlevingen onder druk zet. Met social media heden ten dagen nog veel eenvoudiger dan met de handgemaakte propaganda van toen. We zien opnieuw hoe antisemitisme, moslimhaat en discriminatie zichtbaar worden in Europa en zich razendsnel verspreidt. Hoe internationale spanningen oplopen en hoe kwetsbaar vrede kan blijken. De lessen van toen verplichten ons dus om alert te blijven. Om niet weg te kijken. Om niet te zwijgen wanneer de waardigheid van mensen wordt aangetast. In de afgelopen week hebben we met eigen ogen reacties kunnen lezen over de problemen en zorgen die leven in onze tijd. Zoals het opvangen van vluchtelingen. De ene wat meer feitelijk onderbouwd dan de ander. En de ander met meer gevoelens dan de een. En ja, ik begrijp waar de boosheid vandaan komt. De zorgen die boven onze hoofd hangen. De frustratie dat er weinig verandert. De boosheid over onze onmacht, van onbekendheid en onveiligheid. En dat is allemaal waar en herkenbaar. En hoewel angst een slechte raadgever is, is zij wel menselijk en echt. Uw zorgen zijn echt. En hoor mij als ik u zeg, die zorgen heb ik ook. Maar in het uiten van die zorgen gingen sommigen best ver, grimmig zelfs. Er volgden reacties als, dit is verraad naar het eigen volk, landverrader. Het ontheemd zijn wat zo zielig is, daar hebben ze zelf voor gekozen. Ja, dit roept bij mij de vraag op, hoe staat ons moreel kompas nu eigenlijk afgesteld in achtnemende de geschiedenis? Zijn er ook grenzen in hoe wij ons uiten? Want sommigen namen geen blad voor de mond en gingen nog veel verder in hun bewoording. Met een andere lading en betekenis. Woorden als vol is vol. Eigen volk eerst, letterlijk.
Niet één keer, maar herhaald. Niet fluisterend, maar luid. Mag ik u dan de vraag stellen? Waar trekken wij gezamenlijk moreel een grens? Wat mag je denken en zeggen, schrijven en verspreiden? Valt dit tegenwoordig onder de vrijheid van meningsuiting? Vinden wij dat echt? Eind jaren 90 nog sprak politicus Hans Janmaat bijvoorbeeld woorden als eigen volk eerst, vol is vol, Nederland voor Nederlanders. En voor die uitspraken werd hij destijds veroordeeld en bestraft, omdat ze discriminerend waren en aanzetten tot haat. 25 jaar later duiken dezelfde woorden opnieuw op. Niet in pamfletten, maar op onze social media. Niet aan de randen van het debat, maar in het hart van onze samenleving. Hier, in onze Alsmeerse samenleving, onze gemeenschap. Niet fluisterend ergens aan de zijlijn, maar midden in onze dagelijkse gesprekken. Beste mensen, mensen praten elkaar na. Zie dat. Doe daar niet aan mee. Velen van ons doen niet meer aan hoor en wederhoor van het op zoek gaan naar echte feiten. Maar herhalen de veroordelingen. Ze worden gedachteloos herhaald en genormaliseerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Maar beste mensen, vrijheid van meningsuiting kan nooit en mag nooit dienen als schild voor uitspraken die anderen hun menswaardigheid ontzeggen. En precies daar, tikt het verleden ons op de schouder. Want ook in de jaren 30 en 40 begon het niet met geweld, maar met gevoel van onmacht, boosheid over de zorgen die boven hun hoofd hingen, de frustratie dat er weinig veranderde, gevoelens van onbekendheid en onveiligheid. En toen kwamen de woorden die langzaam maar zeker de grenzen van ons fatsoen verschoven. Woorden die groepen mensen aanwezen als probleem, als last, als gevaar. Woorden die het giftige idee rechtvaardigden dat sommige levens minder waard zijn dan andere. Eigen volk eerst. Beste mensen, eigen volk eerst was de kernpropaganda van nazi's en de NSB. Eén volk, één rijk, eigen volk, een eigen land, onze problemen eerst, dan de rest. Het begon klein, onschuldig zo leek het, misschien wel logisch zelfs. Maar het kwade vond ruimte en gehoor en het groeide en groeide. En de geschiedenis laat ons keer op keer zien hoe gevaarlijk het wordt als woorden hun onschuld verliezen. Wanneer woorden geen gesprek meer vormen, maar een veroordeling uitspreken. Wanneer woorden niet meer beschrijven, maar beschuldigen. Wanneer we angst aan een gezicht koppelen en dat gezicht de vijand wordt. Wanneer mensen niet langer worden

niet langer alleen woorden zijn, maar grenzen overschrijden die wij als samenleving vurig moeten bewaken. Beste mensen, onze zorgen zijn echt. Maar dat is niet de manier waarop wij als gemeenschap het gesprek willen voeren. Dus pas op met woorden, omdat woorden ertoe doen. Woorden kunnen namelijk krachtig verbinden, maar ook genadeloos vergiftigen. Woorden kunnen liefdevol beschermen, maar ook onherstelbaar beschadigen. Woorden kunnen een samenleving dragen, maar haar ook zeker verdelen en afbreken. In de Tweede Wereldoorlog zagen we waartoe dit kan leiden. We zagen hoe buren elkaar niet meer herkenden, niet omdat ze andere mensen geworden waren, maar omdat de blik waarmee men naar elkaar keek, was vergiftigd. We zagen hoe mensen werden uitgesloten, verraden, vervolgd, weggevoerd en vermoord. Niet alleen door de daden van enkelen, maar ook door het zwijgen van velen. Misschien gerechtvaardigd door het eigen geweten van ach, het zal zo'n vaart niet lopen. En misschien was de werkelijkheid te groot en te gruwelijk om onder ogen te zien. Misschien was er de angst om buiten de groep te vallen en wegkijken minder ongemak veroorzaakte. Maar misschien ook wel omdat de woorden die anderen uitsloten voor sommigen een onverwachte opluchting bood. Omdat die woorden hun boosheid verwoorden, hun onmacht een stem gaf, zelfs wanneer zij er inhoudelijk eigenlijk helemaal niet mee eens waren. Omdat het leek alsof eindelijk iemand iets nuttigs zei, zich uitsprak over de onvrede die zij al zo lang voelden. Toch leert de geschiedenis ons dat we waakzaam moeten zijn voor de woorden die we gebruiken. Kritisch op veroordelende woorden van anderen. En vooral dat we ondanks alle problemen en zorgen elkaar moeten blijven zien als mens. Moeten toespreken als mens. Een mens die liefde heeft, om andere mensen geeft. Mensen met een eigen naam, een eigen gezicht, maar ook een eigen verhaal. En daarom is herdenken niet alleen een traditie of enkel een ritueel. Het is een opdracht gegeven door onze geschiedenis. Een opdracht om te waken dat we in herhaling vallen. Een opdracht om onze stem te laten horen wanneer anderen worden weggezet. Een opdracht om te kiezen voor menselijkheid, juist wanneer dat moed en ongemak vraagt. Wij kunnen het verleden niet veranderen. Maar wij bepalen wel hoe wij het heden vormgeven. En bepalen welke woorden wij laten klinken, waar we de grens trekken en bewaken. Wij bepalen welke waarden wij doorgeven aan onze kinderen. Dat is onze opdracht. Van u, maar ook zeker die van mij. En daarom herdenken wij vanavond in 2 minuten stilte overal in Nederland het verlies van toen, met elkaar en bovenal voor elkaar.

Voor wij overgaan tot de kransleggingen wil ik eerst een paar aankondigingen doen, mede namens de Stichting 4 en 5 mei. Net als vorig jaar geeft Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer in samenwerking met Aalsmeer vandaag een boekje uit met verhalen rond de Tweede Wereldoorlog. Deze keer is als uitgangspunt gekozen hoe de oorlog heeft doorgewerkt in de levens van mensen, waarbij ook de generatie aan het woord komt die de oorlog van horen zeggen kent. Aan het woord komen de kinderen van ouders die in het verzet zaten, als militair streden tegen de Duitsers, of van ouders die aan de verkeerde kant stonden. Wat heeft de geschiedenis met hen gedaan? Hoe kijken ze daarop terug? Het resultaat is een serie van 9 indringende portretten, opgetekend door Jan Drechsler en voorzien van historische foto's. En bij het naar buiten gaan, zo dadelijk, kunt u een exemplaar van het boekje ophalen. Komende nacht komen lopers vanuit het hele land naar Wageningen, de stad der bevrijding, om daar het bevrijdingsvuur op te halen. Loopgroepen verspreiden dat vuur vervolgens door heel Nederland. En dit jaar brengen 119 loopgroepen het vuur naar meer dan 107 gemeenten in Nederland. Het vuur symboliseert de bevrijding van Nederland, draagt bij aan de boodschap van vrede en vrijheid en is een belangrijk moment in de overgang van het herdenken op 4 mei en het vieren en koesteren van de verkregen vrijheid op 5 mei. 20 Aalsmeerse en Kudelstaartse hardlopers, nu al chapeau. Die vertrekken straks naar Wageningen en komen dan morgenochtend rond 11 uur aan bij Dorpshuis Het Podium in Kudelstaart. Ik zou het met de auto nauwelijks redden. Ja, daar wordt het Aalsmeers vrijheidsvuur dan ontstoken en iedereen is van harte uitgenodigd om daar getuige van te zijn. In het Dorpshuis in Kudelstaart is morgenochtend vanaf 10 uur de vrijheidsmaaltijd. Aan de eettafel ontmoet je dan nieuwe gezichten. Vind je elkaar in verhalen die je kunt delen over vrijheid en onvrijheid. En aan die tafel veranderen onbekenden misschien wel in bekenden. En wie je ook bent, samen eten is de manier om elkaars wereld beter te leren kennen. Er is live muziek, er zijn voordrachten en u kunt getuige zijn van de aankomst van het vrijheidsvuur. Er zijn nog plekken beschikbaar en aanmelden kan straks achterin bij Ulla Oirich van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer. Dan gaan we nu over tot het leggen van de kransen. En u kunt de kranslegging hier binnen in de burgerzaal op de diverse schermen volgen. En zelf kunt u na de officiële kranslegging desgewenst ook bloemen leggen bij het monument. En als eerste wil ik voor het leggen van een krans uitnodigen burgemeester Oudekotte en gemeentesecretaris Petra Simonsen, die namens de gemeente een krans zullen leggen. En kinderburgemeester Marije, laat ik haar zeker niet vergeten.

De volgende krans wordt gelegd door de heer Wim Been en mevrouw Ria Pietersen van de OVAC namens de ouderen van Aalsmeer en Kudelstaart.

Grapje.

Dat is een heel gemeen afstapje. Maar dat liep gelukkig goed af. De volgende krans wordt gelegd door de veteranen. En zij leggen een krans namens alle sinds de Tweede Wereldoorlog gesneuvelde militairen. Veteranen zijn alle oud-militairen die het Koninkrijk der Nederland dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee overeenkomende situaties, zoals vredesmissies in internationaal verband.

0: brengt fruit. Inhouding staat met pomp.
1: Het eerste bloemstuk wordt gelegd door Willem Kikkert en Petra Post namens de estafettelopers van Stichting 4 en 5 mei, de Vrijheidsestafette.

0: daarnaast. Okay.
1: Thank you.

En een bloemstuk wordt gelegd door Kees van der Ven en Martine van Soest. Namens de gezamenlijke kerken in Aalsmeer en Kudelstaart. Vanuit Aalsmeer over hoop en de Raad van Kerken.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: one of my kind.
1: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activiste is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. En vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking zelf, zegt verslaggever Simone Tukker.
3: Je voelde echt wel wat spanning bij de mensen hier die kwamen kijken en ook bij de organisatie zelf. Vlak voor de herdenking konden we ook nog zien dat de politie een aantal mensen uit het publiek plukte. Al die maatregelen dus om ervoor te zorgen dat de dodenherdenking zo rustig mogelijk verloopt en dat het stil was. Ja, en dat was het hier om 8 uur. Met een volle Dam was het muisstil.
2: De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had die man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. 2 mensen overleefden het incident niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. En de Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus, meldt Reuters. Ze wilde vanaf Johannesburg terugvliegen naar huis nadat haar 69-jarige man eerder al aan boord was overleden. Op het vliegveld werd ze onwel en overleed korte tijd later. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog altijd zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. 2 bemanningsleden zijn ook ziek. 1 van hen is een Nederlander. Het weer dan kans op pittige buien, mogelijk met onweer. Het koelt af naar 1 graad of 10. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. En dan wordt het maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
4: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is vanavond waardig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Kort voor de dodenherdenking hield de politie 12 mensen aan. Ze droegen protestteksten. Eén activist is aangehouden omdat ze een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens de Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. De politie gaat ervan uit dat die man alleen handelde en dat er nu geen gevaar meer is.
2: We gaan van een Einzeltäter aus en hebben momentan ook geen Hinweise dat het gegenwärtig nog een Gefährdungslage gibt. Hij is 33 jaar oud en heeft een Duitse Staatsangehörigkeit.
1: 2 mensen overleefden het incident niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 zijn er slecht aan toe. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. En vanwege de Russische dag van de overwinning heeft Moskou een 2-daags staakt het vuren aangekondigd voor komende vrijdag en zaterdag. Op 9 mei wordt in Rusland gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. Moskou heeft wel gewaarschuwd dat als Oekraïne dat staakt het vuren schendt, er een raketaanval volgt op Kiev. Het weer dan. Vanavond en vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land blijft het droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog dan. Met af en toe wat zon. En dan wordt het 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah. Nu een uur non-stop.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Door Albegens met het NOS-journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie vanavond op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste van hen met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen tijdens de herdenking. De Nederlandse vrouw van 69 die overleed na een cruise over de Atlantische Oceaan had het besmettelijke hantavirus. Haar man was aan boord van het schip al overleden. De vrouw wilde naar huis vliegen, werd onwel op de luchthaven van Johannesburg en overleed kort daarna. De derde dode kwam uit Duitsland. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord van het Nederlandse schip dat 3 weken geleden vanuit Argentinië vertrok. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 van hen zijn er slecht aan toe. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een tijdelijk staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op 8 en 9 mei, omdat Rusland zaterdag de 9e de dag van de overwinning op Nazi-Duitsland viert. President Zelensky kondigde een staakt het vuren aan dat morgen nacht moet ingaan. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet vanavond een man neergeschoten. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten buien. In de rest van het land droog. Morgen in het zuidoosten regen. In het noorden en westen blijft het droog. Met soms wat zon. En het wordt 12 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op dit moment wordt in Wageningen het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Het gebeurt voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door lopers naar verschillende gemeenten in Nederland gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei-activiteiten in. De Amsterdamse burgemeester Halsema kijkt tevreden terug op de nationale herdenking. Ze noemt het een waardige en mooie ceremonie op de Dam. De 2 minuten stilte verliepen nagenoeg vlekkeloos. De politie heeft 13 mensen opgepakt, de meeste met protestborden. Een van hen probeerde het stiltemoment te verstoren. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege de 9e mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt. De dieren zijn overgedragen aan de Voedsel- en Warenautoriteit en gaan naar een opvang. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Kus met mijn haar. Ik heb wat langer naar de zon gekeken. Net nog iets langer. Vandaag was al beter dan het was.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Wageningen is iets na middernacht het bevrijdingsvuur ontstoken, de traditionele start van Bevrijdingsdag. Burgemeester Vermeulen en twee oorlogsveteranen ontstaken het vuur voor het Hotel De Wereld, waar op 5 mei 1945 het bevel van aftocht van de Duitse bezetter werd getekend. Het vuur wordt vannacht door zo'n 2.500 lopers naar andere gemeenten gebracht. De aankomst van het vuur luidt daar dan de 5 mei activiteiten in. De automobilist die in het centrum van Leipzig inreed op een groep voetgangers is een 33-jarige Duitser. Volgens Duitse autoriteiten had de man mogelijk psychische problemen. Hij werd kort na het incident opgepakt. Twee mensen overleefden het niet. Zeker 20 anderen raakten gewond. Twee zijn er slecht aan toe. De man reed gistermiddag met zijn auto met hoge snelheid het voetgangersgebied in van Leipzig. De politie gaat vooralsnog niet uit van een terreuraanslag. De politie heeft in Rotterdam-Hoogvliet een man neergeschoten. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Wat zich heeft afgespeeld is niet duidelijk. De politie was even na 6 uur gisteravond afgekomen op een melding van een bedreiging met een vuurwapen op de Middenbaan Noord. Op beelden is te zien dat op straat een wapen ligt. Zowel Oekraïne als Rusland heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd voor deze week. Rusland zegt de wapens te zullen neerleggen op vrijdag en zaterdag vanwege 9 mei. Dat is in Rusland de dag van de overwinning. Die dag wordt gevierd dat het Sovjetleger in 1945 Nazi-Duitsland versloeg. President Zelensky zegt op zijn beurt dat Oekraïne een tijdelijk staakt het vuren instelt. Dat moet ingaan in de nacht van 5 op 6 mei. Het weer: in het zuiden en oosten regent het vannacht. Elders blijft het droog. Het wordt niet kouder dan 7 graden. Ook de komende dag af en toe regen in het zuiden en oosten bij 13 tot lokaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nu ook via DAB+. Je vindt ons op kanaal 5A.
1: Let's go, girls.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie vermoedt dat er 7 besmettingen met het Hantavirus zijn op een Nederlands cruiseschip. De WHO meldt dat 2 mensen zeker besmet zijn. Bij 5 anderen gaat het om een vermoedelijke besmetting. Gisteren werd al bekend dat er 3 mensen waren overleden, onder wie een echtpaar uit Friesland. Ook is een Nederlandse medewerker ziek. Het cruiseschip ligt voor de kust van Kaapverdië. Er zijn zo'n 150 mensen aan boord uit 23 landen. De Nederlandse autoriteiten bereiden een medische evacuatie voor. De nationale herdenking op de Dam in Amsterdam is rustig verlopen. Wel zijn enkele mensen opgepakt en weggevoerd. Voor en tijdens de dodenherdenking hield de politie 13 mensen aan. Zij droegen protestteksten. 1 activist is aangehouden omdat hij een pro-Palestina-leus riep tijdens de 2 minuten stilte. Afgelopen nacht werd het Nationaal Monument op de Dam beklad met rode verf. Vanwege die bekladding en vanwege incidenten tijdens eerdere edities was er angst voor verstoringen. Een 33-jarige Duitser zit vast op verdenking van het inrijden op een groep voetgangers in Leipzig. De man had mogelijk psychische problemen. 2 mensen overleefden het niet, zeker 20 anderen raakten gewond. 2 mensen zijn er slecht aan toe. De douane heeft vorige week op Schiphol 6 gifkikkers gevonden. Ze zaten in een bakje en waren gedumpt in de prullenbak van het toilet van het vliegveld. De douane denkt dat iemand de kikkers naar het buitenland wilde smokkelen, maar dat toch niet durfde. Agenten kwamen de dieren op het spoor na een melding van een reiziger die de kikkers had opgemerkt.